0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Clara, live.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Clara Live.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Clara Life.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Clara, live.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een onweerszone is de voorbije nacht opnieuw over Vlaanderen getrokken en heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In West-Outer bijvoorbeeld kwam de modder enkele woningen binnen, zoals bij Landerfonteine.
1: Het was regenval en kon het niet heen. Het was enorm snel dat ging. En dan denk ik water gezien hier, maar het was wel echt snel. Vooral modder die van de baan kwam.
0: In Kortemark en ook in Dendermonde is de bliksem ingeslagen op een woning. In Marken bij Kortrijk is gisterennamiddag een lichaam gevonden op straat. De hulpdiensten konden de man niet meer redden. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is begonnen met een onderzoek. De federale regering is er gisteren niet in geslaagd om knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
2: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
3: Maar een pakket.
0: Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador, dankzij een sterke prestatie van zijn keeper die uitpakte met maar liefst 15 reddingen. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust. De Ivorianen kwamen 0-1 voor in de eerste helft. In de tweede helft scoorde Dennis Undaf, ex-Union, 2 keer voor Duitsland. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. Duitsland gaat nu al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net Tunesië-Japan begonnen. En de Rode Duivels spelen vanavond tegen Iran en dat zal zonder Jeremy Doku zijn. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen. Volgens Thomas Meunier gaan ze hem zeker missen.
4: We kunnen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum en nog iets warmer langs de Franse grens. In de late namiddag en avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. Geen verandering de volgende dagen. Het blijft zonnig en meestal maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De onweerszone die vannacht over het land is getrokken heeft hier en daar wateroverlast veroorzaakt. In West-Vlaanderen stonden enkele straten blank. In West-Stouter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan, ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
3: Plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker een keer water gezien hier, maar nu was het wel echt snel.
1: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. Een woning heeft daar vuur gevat. Het gezin dat er woonde kon wel ontkomen. In verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer dan weer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De kern van de federale regering heeft wel afgesproken om tegen 1 december een akkoord te vinden, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
4: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
5: Maar een pakket.
1: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran over een definitief vredesakkoord. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al, net als een delegatie uit Iran. De gesprekken moeten onder meer leiden tot afspraken rond het Iraanse kernprogramma. Ook de situatie in Libanon zal ter sprake komen. Gisteren kondigde Iran nog een nieuwe blokkade aan van de straat van Hormuz, omdat Israël Hezbollah in Libanon blijft beschieten. Volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Om welk werk van Picasso het gaat, is nog geen duidelijkheid, al is het Openbaar Ministerie er wel zeker van dat het een echte Picasso is die miljoenen waard zou zijn. 4 mensen zijn opgepakt. Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust met 2-1. Duitsland gaat al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net begint zo dadelijk de tweede helft van Tunesië-Japan. De Japanners staan 0-2 voor. Het weer vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond kunnen er opnieuw onweersbuien ontstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op. Met Ineke Plasgaard.
6: Goedemorgen. Zondag, zondag, nieuwe dag om van te genieten. Maar het is nog vroeg en slapen in de warmte is lastig. Dus misschien voelt het nog niet echt als een dag om van te genieten. Maar dan kan dit misschien wel helpen. Een beetje muzikale motivatie. Welkom.

0: en Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Clara Life.

Daar kan u toch niet anders dan vrolijk van worden, denk ik. Het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Wilson met The Merrymakers van Eric Coates. Hij zou het gecomponeerd hebben in januari 1923, toen hij echt zielsgelukkig was. Hij woonde blijkbaar in een appartement boven het huis van de ouders van zijn vrouw. En van in dat appartement zag hij door het raam een brede straat met bomen aan elke kant waar elke dag de vogeltjes in floten. En dat was de inspiratie van Eric Coates. Daar werd hij gelukkig van. Ook al woonde hij boven zijn schoonouders, waar sommige mensen dan misschien toch net iets minder gelukkig mee zouden zijn. Bomen en vogeltjes als uitzicht, dat zou Ray Vaughan Williams misschien ook wel gelukkig gemaakt hebben. Hij heeft in ieder geval heel veel tijd op het Engelse platteland gespendeerd, op zoek naar al die mooie volksliedjes die anders misschien intussen wel verdwenen waren, want voor hij ze ging opnemen en neerschrijven, waren ze nooit eerder gedocumenteerd. Maar zelfs voor Vaughan Williams aan zijn verzameling volksliedjes begon, schreef hij al heel mooie dingen, zoals dit bijvoorbeeld. Dit komt uit een van zijn strijkkwartetten.

Het intermezzo uit een van de strijkkwartetten van Ray Vaughan Williams hier door het Nash Ensemble. Ja, het is eind juni. De zomer komt dichterbij. De zomervakantie komt misschien voor u ook wel dichterbij. Heeft u plannen voor deze vakantie? Gaat u ergens naartoe en waar dan? Ik ben heel benieuwd, nog op zoek naar inspiratie. Dus u mag mij altijd laten weten wat u van plan bent via het Klare Kanaal op VRT Max. En ja, misschien gaat u wel op vakantie in de regio waar dit vandaan komt. Dit zijn drie bourrées uit de Champs d'Auvergne.

Ik ben er ooit geweest in de Auvergne. Ik herinner mij veel natuur en veel kastelen ook. Maar geen bourrées, helaas. Zoals deze Trois bourrées uit de Chant d'Auvergne van Joseph Canteloube. Hier door sopraan Véronique Jans samen met het Orchestre National de Lille. En wat ik nu heb klaarstaan, dat is nieuw. Het BBC Scottish Symphony Orchestra heeft een nieuw album uit, volledig gewijd aan de muziek van Mel Boni. Mel Boni, Franse componiste, geboren in Parijs in 1858. Was een vrouw boordevol talent, was al duidelijk toen ze nog heel jong was. En een carrière in de muziek, ja, dat leek daarom een no-brainer voor Mel Boni. Maar haar ouders, die waren daar toch minder enthousiast over. En ze zouden Mel Boni onder druk gezet hebben om te trouwen. En ja, daardoor zou Mel Boni jarenlang niet gecomponeerd hebben. Maar dat vuur voor de muziek, dat was nooit weg. En Mel Boni die vond haar weg naar de muziek terug. En ze heeft uiteindelijk meer dan 300 werken gecomponeerd in haar leven. Dit is een stukje uit een van die 300 uit haar Suite Orientale.

De prelude uit de suite orientale van Melboni, zoals dat klinkt op het nieuwe album van het BBC Scottish Symphony Orchestra. Een album dat nog maar net uit is. Het is alweer bijna 19:30 intussen en tot aan het nieuws laat ik Felix Mendelssohn voor de sfeer zorgen.

0: half acht, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone is in de loop van de nacht over Vlaanderen getrokken met op sommige plaatsen veel regen. Vooral in West-Vlaanderen was er wateroverlast. In West-Outer bijvoorbeeld is een modderstroom enkele huizen binnengedrongen. In Kortemark en ook in Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een woning. In Limburg waren er in enkele gemeenten stroomonderbrekingen. Het ziet er naar uit dat de onderhandelingen over een definitief vredesakkoord tussen de VS en Iran dan toch kunnen beginnen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland. Een Iraanse delegatie was er al. Zij gaan het onder meer hebben over het Iraanse kernprogramma en ook de situatie in Libanon, waar Israël tot gisteren Hezbollah bleef aanvallen, zal ter sprake komen. En op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep spelen Tunesië en Japan nu tegen elkaar. De Japanners hebben er zo net 0-3 van gemaakt. Het weer vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond zijn opnieuw onweersbuien mogelijk. De volgende dagen blijft het zonnig met maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.

Klinkt soms alsof je nog maar in een straal van 5 meter rond een piano moest komen en bam, daar was de inspiratie al. Zo moeiteloos klinkt dat, zo voorbestemd bijna, alsof Frédéric Chopin gewoon de boodschapper was. Dit was de vierde van zijn 12 etudes trouwens, hier door Leszek Mosder aan de piano. Heerlijk groovy, en heerlijk groovy is ook dit trouwens, en het is dan ook nog eens puur Belgisch, dat is altijd extra goed. Dit komt uit het nieuwe album van Michel Bichelia, Aelita.

Aelita, nieuw werk van en door Michel Bichelia samen met zijn trio. Alexandra Dariescu nu, die is eerder dit jaar ook naar buiten gekomen met een nieuw album en dat heet A Child's Dream. En het is blijkbaar een persoonlijk verhaal voor Dariescu. Het is een muzikale vertaling van haar eigen ervaringen vanaf de eerste stukken die ze als kind speelde aan de piano tot nu. En dit staat ook op dat album. Het is muziek van Nadia Boulanger.

trois pièces pour violoncelle et piano van Nadia Boulanger, zoals dat klinkt op het nieuwe album van pianiste Alexandra Dariescu. En dit is van Leo Delibes. Bonjour, Suzon.

Het is eigenlijk niet helemaal duidelijk wie er nu de grootste flirt is. Is het Suzon zelf of is het de man die aan haar deur komt staan met zijn smeuïge verhalen over Italië? Het is muziek van Leo Delibes. Bonjour Suzon, hier door bariton Stephen Varcoe en samen met Graeme Johnson aan de piano. Ja, zo'n reisje naar Italië, dat zou ik eigenlijk wel zien zitten trouwens nu. Genieten van de natuur, van de sfeer, van het eten en de wijn en het mooie weer. Al hebben we natuurlijk de zon ook wel hier bij ons deze week. En ja, die liefde voor Italië, die had ook Hugo Wolf, zo lijkt het toch. Want hoewel hij het merendeel van zijn toch wel heel korte leven in Wenen heeft doorgebracht, heeft hij wel een Italiaanse serenade geschreven.

Het Quatuor Alfama met de Italiaanse serenade van Hugo Wolf. Werkt dat toch wel zorgeloos, vrolijk klinkt, terwijl het leven van Hugo Wolf dat echt niet altijd was. Vanaf zijn 18e al kreeg hij heel wat gezondheidsproblemen, fysiek en mentaal. En hij zou sterven toen hij amper 42 was. Maar gelukkig heeft hij ons toch wel wat muziek achtergelaten. Het is bijna 8 uur intussen, straks na het nieuws nog meer moois. En Frans Schubert die zwiert nog met u rond tot aan het nieuws van 8 met een van zijn Polonaises.

0: uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone veroorzaakt vooral in West-Vlaanderen wateroverlast. Na de Iraniërs is nu ook een Amerikaanse delegatie in Zwitserland gearriveerd voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de 16e finales. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafsvijve viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. Rond 1 uur vannacht kwamen de eerste meldingen binnen, vertelt Philippe Kerkhoven van de brandweer.
1: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen, allemaal gerelateerd aan wateroverlast. Het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
0: In Westouter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
3: Plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker zeker water gezien hier, maar nu was het wel echt snel.
0: Nog in West-Vlaanderen, in Kortemark, sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
4: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
5: Maar een pakket.
0: Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet duidelijk welk werk het is, maar het Openbaar Ministerie is er wel zeker van dat het een echte Picasso is. Het schilderij zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pelmans, het ziet er naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch kunnen beginnen.
6: Ja, later vandaag zouden delegaties van de Verenigde Staten en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Birkenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf, die zijn gisteren al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Ze moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitief akkoord. En dat gaat vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal de situatie in Libanon ook ter sprake komen. Want ondanks een staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop aan een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz in te stellen, maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in elk geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
0: Dankjewel, Roel. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Op sociale media tonen beelden dikke rookwolken boven de haven. De voorbije weken heeft Oekraïne zijn aanval op logistieke knooppunten zoals havens en autowegen naar de Krim opgevoerd om dat schiereiland te isoleren. Russische luchtaanvallen hebben dan weer het leven gekost aan 3 mensen in het oosten van Oekraïne. Sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk vannacht tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan zo net Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden de groep met elk 4 punten. Dat is 1 punt meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd op het WK tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, vindt verdediger Thomas Meunier.
5: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
0: Jeremy Doku zal vanavond niet spelen. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen en is niet fit geraakt. Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag of avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. De volgende dagen geen verandering. Het blijft zonnig en meestal maxima boven de 30 graden. We begonnen ook met het onweer. Dat heeft vannacht vooral in West-Vlaanderen.
7: Alles klaar voor uw tuinfeest?
8: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
7: Lekker.
8: Alleen, ik heb geen barbecue.
7: Oei.
8: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
7: O'Green.
8: Het zijn hier tuinpromoties.
7: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
9: Zo toevallig.
10: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen.

De ouverture uit Acant et ses filles, een opera van Jean-Philippe Rameau. Eentje die gaat over een verliefd koppeltje die het leven lastig gemaakt worden door een niet zo vriendelijke djinn, een geest. Maar dan is er ook nog een goede fee, er is een magische ring, er zijn toverspreuken, er is ook een orakel en een tempel van de liefde, alstublieft, die bestaat daar ook. Het is een verhaal vol kleur en vol mooie muziek ook, hier door Les Talents Lyriques, onder leiding van Christophe Rousset. Ja, ik hou van een mooie zondag, zeker als die zondag is, zo kunnen er nooit genoeg zijn. En ik ben niet de enige, blijkbaar. Ook de matrozen hebben daar een bon voor. Les mariniers adorent un beau jour.

0: Matrozen, schippers houden van een mooie dag. Een dag vol hoop waarop ze op zoek kunnen gaan naar het geluk. Wat het geluk ook is voor hen. Les mariniers adorent un beau jour. Een lied van Didier Leblanc. Hierdoor contratenor Bruno Lelevreur samen met tenor Serge Goubiou. En le poème harmonique.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Regisseur en choreograaf Alain Platel staat er zelf van te kijken, maar hij is dus 70 geworden. En hij heeft een boek geschreven om dat te vieren. Dat boek heet Een tachtiger die 70 wordt. En het begint met een opsomming van allerlei ouderdomskwaaltjes die Alain Platel ervan moeten overtuigen dat het toch wel echt waar is. Dat hij dus toch wel echt 70 wordt. Ook al kan je jezelf dat niet altijd voorstellen. En daarover sprak hij met Helene de Bruyne in de jaren.
2: Ja, ik sta eigenlijk verwonderd te kijken naar mezelf. In die zin dat ik nooit gedacht had, 40 jaar geleden, dat ik ooit 70 zou worden. Echt waar, 70. Als ik daarover praatte met leeftijdsgenoten, en we hadden het daarover, zo stel je voor dat je 60, 70 jaar wordt. En dan hadden we allemaal zoiets van, nee, dat kan niet. Enfin, dat kunnen we ons niet voorstellen. En ineens sta je daar, zitten daar, je moet daar niks voor doen, dat overkomt u. En ik heb de neiging al altijd gehad om mijzelf zo'n beetje te observeren. Alsof ik buiten mezelf sta en dan kijk naar, allee, wat doet die gast nu allemaal? En wat gebeurt er allemaal? Wat overkomt hem? En ook dat was iets dat ik dus van mezelf bekeek. Zo, ook mijn grootmoeder die kwam één keer per week bij ons thuis. We woonden in een bungalow met grote ramen. En dan keek zij gedurende de ganse dag vanuit een zetel naar de tuin. En daar gebeurde eigenlijk niks. Hadden wij het gevoel. Maar nu begrijp ik beter, want ik doe dat zelf ook heel graag.
0: Alain Platel over hoe het is om 70 te worden en te zijn, vol verwondering duidelijk. Het hele gesprek met Helene de Bruyne in de jaren krijgt u hier straks te horen om 5 uur. Maar als geduld uw sterkste kant niet is, wel, u kan het ook nu al gaan beluisteren via het Clara-kanaal op VRT Max.

Luigi Boccherini die woonde op het einde van zijn leven in Madrid. Niet echt in fantastische omstandigheden. Zijn muziek was uit de mode geraakt en hij zat ook financieel wat genepen. Maar ondanks dat alles componeerde hij wel nog altijd in die periode. En daar waren ook gitaarquintetten bij. Dit was daar een stukje uit een van die quintetten uit Madrid. Het derde deel uit het vierde gitaarquintet hier door het Four Aces Guitar Quartet. Bijna half negen alweer. Tot dan is dit nog Sfeer van Maurice Ravel.

0: half negenen. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. Op sommige plekken viel erg veel regen op korte tijd. In Sint-Baafsvijve is een record gemeten van 42 liter op 1 uur tijd. In Westouter liepen enkele huizen onder. Bij Modderstroom in Kortemark en ook in Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een woning. Het ziet er naar uit dat de onderhandelingen over een definitief vredesakkoord tussen de VS en Iran dan toch kunnen beginnen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland. Een Iraanse delegatie was er al. Zij gaan het onder meer hebben over het Iraanse kernprogramma. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de 16e finales. Met een doelpunt in de extra tijd wonnen de Duitsers van Ivoorkust met 2-1. Vanmorgen was Japan nog te sterk voor Tunesië. 0-4 werd het. Japan leidt samen met Nederland de groep. De Nederlanders wonnen gisteravond al overtuigend met 5-1 van Zweden. Het weer geleidelijk opnieuw. Zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. Tegen vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. En de volgende dagen krijgen we telkens hetzelfde scenario. Zonnig, warm en af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.

Summertime van de Gershwin-broers hier door Miles Davis en Jill Evans. Gouden plaat toch, die Summertime, vol karakter. En toch klinkt het gulzig en loom als een dag vol zon en warmte. Perfect eigenlijk dus voor de dag die we tegemoet gaan hier bij ons. En dit is al even mooi. Het is muziek van Florence Price, Elfin Tanz.

Violiste Elena Urjoster samen met Tom Poster aan de piano met muziek van Florence Price, Elfentanz. Een werk dat we nog maar sinds 2009 kennen, want in 2009 kocht een koppel een huis in St. Anne in Illinois in Amerika. En ja, die mensen beginnen dat huis wat te verbouwen, die slaan wat muren uit, u weet hoe dat gaat. En ja, in de chaos en in het stof van die verbouwingen vinden zij een doos composities van Florence Price, waarvan niemand weet dat die bestonden. Heerlijk toch dat je dat kan overkomen bij een verbouwing. Blijkt dus dat dat huis vroeger het zomerverblijf was van Florence Price. Ik blijf nog even in Amerika in gedachten met dit, de American Suite van William Grant Still.

Het Royal Scottish National Orchestra met muziek van William Grant Still, zijn American Suite. Het trio 258 nu. Ze zijn recent naar buiten gekomen met een nieuw album, Bohemian Legacy heet het. En dat is een eerbetoon geworden aan drie Tsjechische componisten, aan Bedřich Smetana, aan Jozef Suk en aan Antonín Dvořák. Componisten in wiens werk volgens het trio echt de geest van de bohemen te vangen is. En die geest van de bohemen, dat is volgens hen een geest die houdt van taal, die houdt van natuur en van tradities en die melancholie en levenslust moeiteloos met elkaar kan verbinden. Dit komt uit dat nieuwe album. Het is muziek van Antonín Dvořák.

Een allegretto van Antonin Dvořák, hier door het trio 258. En moest u zich, zoals ik, afvragen waarom ze zo heten, wat die 258 of die 258 eigenlijk betekent? Wel, de allereerste keer dat ze ooit samenkwamen om te repeteren, om te zien of ze samen iets moois konden maken, de mensen van dit trio, dat was toen in Amsterdam op de Keizersgracht nummer 258. En dat huisnummer, dat is blijven plakken dus. Blijven plakken, ik hoop dat u dat ook doet, hier bij ons, hier bij Clara, want ook na het nieuws van 9 heb ik nog heel wat mooie muziek voor u klaarstaan. En tot aan het nieuws ook nog dit, een stukje symfonie van Robert Schumann.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een nieuwe onweerszone veroorzaakt vooral in West-Vlaanderen wateroverlast. In Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras op de Grote Markt. In Zwitserland zijn Iraanse en Amerikaanse delegaties aangekomen voor onderhandelingen. En op het WK voetbal is nu ook Duitsland zeker van een plek in de volgende ronde. Een nieuwe onweerszone is vannacht over het land getrokken met vooral veel regen. In West-Vlaanderen stonden er straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafs-Vijven viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur tijd. Dat is een record. De brandweer moest een 100-tal interventies doen, zegt luitenant Philip Kerkhoven.
1: Ja, bij ons werden de eerste meldingen genoteerd rond 1 uur deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in de woningen, kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren in regio Waregem, Wielsbeke.
0: In West-Outer stroomde modder verschillende woningen binnen. Dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
2: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Was het boven de zandzakjes?
3: Ja, plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker zeker water gezien hier, maar nu was het wel weg. Ja.
0: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. En in verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer stroomonderbrekingen. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras. 2 mensen op dat terras raakten zwaar gewond. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl 2 anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
4: Er waren 3 moto's die vanuit onze Lieve Vrouwenstraat kwamen richting Rijsense Straat aan hoge snelheid. Dat moet allemaal nog uitgemaakt worden. De politie beschikt ook over de camerabeelden die ze nu aan het analyseren zijn. En 1 van die 3 moto's heeft dus hier een terrastafel weggemaaid.
0: De motorrijder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige gaat de precieze omstandigheden onderzoeken. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurt in een onderzoek naar drugshandel. Het is nog niet helemaal duidelijk welk werk het is, maar het zou miljoenen waard zijn. 4 verdachten zijn opgepakt. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is vanmorgen aangekomen in Zwitserland. Ja, Roel Pennemans, het ziet er dus naar uit dat de onderhandelingen met Iran dan toch van start kunnen gaan.
5: Ja, want later vandaag zouden die delegaties van de VS en Iran elkaar spreken in een luxe hotel in Bürgenstock bij Luzern. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi en de parlementsvoorzitter Ghalibaf, die zijn gisterenavond al geland. En ook de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al. Zij moeten het tijdelijk akkoord omzetten in een definitief akkoord. En dan gaat het vooral over het atoomprogramma van Iran. Maar ongetwijfeld zal ook de situatie in Libanon ter sprake komen. Want ondanks het staakt het vuren vielen daar gisteren meer dan 40 doden bij gevechten tussen Hezbollah en Israël. Iran kondigde daarop een nieuwe blokkade van de straat van Hormuz aan. Maar volgens de Amerikanen is Hormuz nog open. Voor zijn vertrek was vicepresident Vance in alle geval hoopvol, zowel over Libanon als over de gesprekken met Iran.
0: Dankjewel, Roel. Het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was hij een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Sinds het staakt het vuren in oktober vorig jaar heeft Israël in de Gazastrook al meer dan 1000 Palestijnen gedood. Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de aanval 4 mensen omgekomen en 28 anderen gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval ook stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het schiereiland te isoleren. sport op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador vannacht en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En in dezelfde groep heeft Japan vanmorgen Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden in de groep met elke 4 punten. Dat is 1 meer dan Zweden. Tunesië is uitgeschakeld. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd tegen Iran. Na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Maar dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste wedstrijd, zegt verdediger Thomas Meunier.
6: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
0: Jeremy Doku speelt vanavond niet door een infectie aan de luchtwegen. Het weer vanmorgen trekt de buien weg naar het noordoosten. Daarna opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum in de late namiddag. Of vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. En de volgende dagen is er geen verandering in het weer. Het blijft zonnig en meestal maximaal boven de 30 graden. We begonnen met het onweer dat vannacht vooral in West-Vlaanderen wateroverlast heeft veroorzaakt. In Sint-Baafs-Vijve is een recordintensiteit gemeten van 42 liter regen per vierkante meter op 1 uur tijd. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
8: Goedemorgen, 21 juni vandaag, een dag vol cultuur, want op 21 juni beter werd ooit in 1948 de vinylplaat geïntroduceerd. In 1955 kwam op 21 juni het allereerste Nijntje-boekje uit en in 1979 was 21 juli de dag waarop Sony de eerste Walkman lanceerde. Ja, van die drie dingen heb ik vandaag thuis alleen de LP's nog, want van muziek krijg je toch nooit genoeg. Welkom. Boekje uit. En in 1979 was 21 juli de dag waarop Sony de eerste Walkman lanceerde. Ja, van die drie dingen heb ik vandaag thuis alleen de LP's nog, want van muziek krijg je toch nooit genoeg. Welkom.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

In een brief aan zijn vader schreef Mozart op een gegeven moment dat hij eigenlijk niet wist wat hij moest aanvangen met de pianoconcerto's, want, schreef hij, om daar applaus voor te krijgen, moest het ofwel zo'n simpel werk zijn dat de buschauffeur het kon meezingen, of het moest zo onbegrijpelijk zijn dat iedereen ervan hield, gewoon omdat niemand het begreep. Ik laat u kiezen in welk van die twee categorieën zijn 19e pianoconcerto van u mag vallen. Dit was het derde deel daaruit, beter, door het Concerto Köln met Andreas Staya aan de pianoforte. Als u straks nog niks te doen heeft en u wel nog plannen wil maken, check dan eens of u nog in Leuven geraakt misschien, want om 11 uur kan u daar naar het Tinel Ensemble gaan luisteren met op het programma onder andere dit van Piet Zwerts, Le Bestiaire.

paard klinkt als u het aan Piet Zwerts vraagt. Le Cheval, het vierde deel uit zijn bestiaire, hier door het Roland Hendricks Ensemble. De Symphonie of London heeft vorige maand een nieuw album losgelaten op de wereld. French Orchestral Favorites heet het. En dat is ook exact wat erop staat. Publiekslievelingetjes uit de Franse muziek uit de 19e en de 20e eeuw. En dit staat er ook tussen. Het is muziek van Camille Saint-Saëns.

De Symphonia over London met Danse Macabre van Camille Saint-Saëns. Een man met vele interesses trouwens, niet alleen muziek. Hij hield ook van lezen en reizen en ook wel van kritiek geven op het werk van Debussy en Stravinsky bijvoorbeeld. Maar als iets goed was, volgens Camille Saint-Saëns, dan zei hij dat ook. Maar wel op zijn manier. Over het werk van Clémence de Grandval bijvoorbeeld, daarover zei, of over haar beter zei Saint-Saëns, dat ze zeker beroemd zou zijn geworden als ze niet de pech had gehad om een vrouw te zijn. Dit is van Clémence de Grandval, een trio de salon.

Een trio de salon van Clémence de Grandval, hierdoor Hans Rijkelink, Luc Loubry en Bram Nolf. En Bram Nolf die zorgde tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd opnieuw voor een unieke inkijk in hoe het tijdens die wedstrijd allemaal gaat. Want hij hield opnieuw een blog bij over hoe hij het beleefde vanuit het Belgian National Orchestra. U kan dat allemaal nog lezen als u wil op de website van het Belgian National Orchestra om de wedstrijd te herbeleven. Maar u kan de wedstrijd ook herbeleven met muziek. Met dit bijvoorbeeld. Een stukje uit de finale van de man die uiteindelijk dit jaar de derde prijs zou winnen. Dit is Leland Co. op cello.

Het tweede deel uit het celloconcerto van Samuel Barber, zoals dat klonk tijdens de finale van Leland Co. tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello dit jaar. Zondag vandaag en zondag, dat is ook Bachdag.

Ach, Herr, mich armen Sünder. Een kantate van Bach die hij schreef in 1724 en waarvoor hij zich liet inspireren door een parabel over een herder die feest viert na het terugvinden van een verloren schaap. En dat was duidelijk een reden om te feesten. En redenen om te feesten, die kan je nooit genoeg hebben in het leven. Vanavond gaan er misschien wel heel wat mensen feesten, tenminste als de Rode Duivels winnen. Ze spelen vanavond tegen Iran. De wedstrijd begint om 9:00. Geen idee of de Iraanse ploeg goed kan voetballen. Ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Maar dat er in Iraanse harten heel wat mooie muziek leeft, dat weet ik wel. Dit bijvoorbeeld, Soor.

Tour van en door Farnoush Koradadeh, Shahab Azimmeer en Joachim Thijs komt uit Echo's van de Bergen, een album dat ze maakten over de kindertijd van Farnoush in Iran. Een kindertijd die getekend werd door oorlog, maar zelfs in die oorlog, zegt Farnoush, was er muziek. Haar mama zong voor haar en er was ook feest, want, zegt ze, het leven, dat moet je altijd vieren en koesteren, er dankbaar voor zijn, zelfs op de moeilijke momenten, want die gaan voorbij. En daarom is er soer, is er feest. Echo's van de Bergen gaat opnieuw op tournee trouwens vanaf december. Meer informatie daarover kan u vinden op farnoush.be. Het is alweer bijna 10 uur intussen. Zometeen is Kathleen van Bavel er voor u met een oase van rust in Walden. Geniet van Walden en geniet van uw zondag.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op de Grote Markt in Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras. Twee mensen op dat terras zijn zwaar gewond geraakt. Hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden. Ruud van den Bergen, burgemeester van Kortrijk.
2: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de twee andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
1: De nieuwe onweerszone die afgelopen nacht over ons land is getrokken, heeft op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. Vooral in West-Vlaanderen stonden straten blank en liepen kelders onder. In Sint-Baafsvijve viel 42 liter per vierkante meter in 1 uur. Dat is een record. De brandweer moest er een 100-tal interventies doen. Luitenant Filip Kerkhoven.
3: Ja, bij ons werden de eerste meldingen genoteerd rond 1 uur deze nacht van wateroverlast. Daarmee bedoel ik water op de rijweg of water in de woningen, kelder, in de lift, noem maar op. Gedurende de nacht zijn systematische meldingen bijgekomen. Meer dan 80% van onze oproepen waren in regio Waregem, Wielsbeke.
1: Het Oekraïense leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat Rusland geannexeerd heeft. Onder meer de haven van Kerch is getroffen, waardoor een olieterminal in brand is gevlogen. Volgens de lokale overheid zijn er bij de droneaanval ook 4 mensen omgekomen en 28 gewond geraakt. De veerboten liggen door de aanval stil. Ferries spelen een belangrijke rol in het brandstoftransport, zeker nu Oekraïne met zijn aanvallen probeert om het schiereiland te isoleren. En het Israëlische leger heeft in Gaza een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Volgens Israël was de man een sluipschutter voor de Palestijnse terreurgroep Hamas. Nog 2 andere Hamas-leden zijn bij de aanval gedood. En gisteren waren 9 Palestijnen in de Gazastrook gedood door Israëlische aanvallen. Sinds het staakt het vuur in oktober vorig jaar heeft Israël in Gaza al meer dan 1000 Palestijnen omgebracht. Het weer geleidelijk opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. Vanavond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan en de volgende dagen krijgen we hetzelfde scenario, zonnig dus, warm en af en toe een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Walden met Kathleen van Bavel.
1: Goedemorgen. Ik weet niet of u vroeg uit de veren was deze ochtend. Zelf vind ik het heerlijk om met deze warme zomerdagen al bij het krieken van de dag op te staan. De energie is dan nog fris en je voelt er de belofte van een nieuwe dag in een nieuwe start. En hoe begin je dan zo'n dag? Wel, in heel wat culturen gebeurt dat met een gebed of een klein ritueeltje. Gewoon even de dag begroeten. Ook de Amerikaanse componiste Meredith Monk begroet de dag, maar zij doet het met muziek. Van haar is dit Early Morning Melody uit haar Book of Days. Welkom.

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

Een Zweedse traditional om bij weg te zakken in een hangmat op een hete zomerdag. Thyssen Tankar was dat, wat zoveel betekent als duizend gedachten, door het Kronos Quartet. Naar Noorwegen nu met Agathe Grøndahl, een tijdgenote van Edvard Grieg. Dit zomerlied schreef ze rond het jaar 1900 in de buurt van Oslo. Heel sfeervolle muziek, hier door het Symfonisch Orkest van IJsland, onder leiding van Bjarte Engeset.

Harpist Joost Willems speelde een rondje rond de klok in een Round the Clock Suite van de Amerikaanse harpiste Pearl Chertok, gestorven in 1981 in New York. Hier in Beige Nocturne, het tweede deel uit dat werk, bleef hij wel even hangen bij de nacht. En dan neem ik u graag mee naar Herefordshire in het westen van Engeland. Een plek met twee zogenaamde Areas of Outstanding Natural Beauty. Met name de vallei van de rivier de Wye en dan ook nog de Malvern Hills. Een langgerekte heuvelrug die boven het landschap uitsteekt en wijdse vergezichten biedt over velden en valleien. Prachtig. Het is door dat landschap dat Ernest John Moran zich liet leiden voor zijn Summer Valley. Dit is Paul Guinery met dat stuk.

Hij liet zich graag inspireren door de natuur. De Britse componist Ernest John Moran. Van hem speelde Paul Guinery het pastorale en impressionistische Summer Valley. Muziek uit 1925. En Felix Mendelssohn is er ook bij vandaag. Want met de start van de zomer kunnen we niet voorbij aan zijn Midzomernachtstroom. Muziek die hij componeerde bij de gelijknamige komedie van William Shakespeare. Dat kent u wel, dat stuk speelt zich af tijdens Midzomernacht, in Engeland St. John's Eve genoemd. In de oude volkscultuur beschouwde men dat als een magische nacht, omdat men dan volgens de verhalen bovennatuurlijke wezens zoals elfen en feeën kon ontmoeten. Een gegeven waar Shakespeare dankbaar gebruik van maakte. Dit is de Notturno uit dat stuk van Mendelssohn.

Een prachtige nocturne met een mooie partij voor de blazers uit Midzomernachtsdroom van Felix Mendelssohn. Het Zweeds Kamerorkest werd geleid door Thomas Dausgaard. En dan heb ik een paar koorliederen mee, speciaal ook voor de start van de zomer vandaag. Sommerlied van Robert Schumann over de liefde. En dan nog twee liederen van Felix Mendelssohn ook, Die Primel, De Sleutelbloem en Im Grünen, over de helende kracht van de natuur. We horen achterin volgens het London Schubert Choral en het Nederlands Kamerkoor.

0: Het Det Molder Hoornkwartet met Chanson Ancienne uit de suite voor vier horens van Eugène Botza. Het is muziek die komende donderdag op de affiche staat van het Corpuskwartet in de Abdij Rozenberg in Waas, Münster, tijdens het festival Stroom. De vier zullen dan met hun programma Wald een ode brengen aan het bos. En de inspiratie daarvoor haalden ze bij een boek van boswachter Peter Woolleben, het verborgen leven van boven, bomen liever. Verwacht u daarbij niet aan traditionele jachtmuziek voor horens, maar wel aan een klanklandschap waarbij je als het ware, tussen de bomen waant, met naast muziek van Botza ook een stuk van Siebe Thijs, Wald, en dan ook nog Shared Reflections van Douglas Hill. Een mooi programma. En alsof dat nog niet genoeg is, die avond komt daar ook nog het Ragazzi-kwartet optreden met een programma rond bomen, Memories of Trees. Nu donderdag dus in Waas, Münster.
1: Walden.

Schubert en Mozart hand in hand. Eerst speelde het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philippe Herrewege het Andante uit de tweede symfonie van Schubert, gevolgd door het Adagio uit het eerste vioolconcerto van Mozart, met Vilde Frang op viool en Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Naar Venetië nu met Benedetto Marcello, een aria uit zijn opera Arianna. Over Ariadne, je kent het verhaal misschien wel, die Theseus helpt te ontsnappen uit het labyrint, maar uiteindelijk door hem wordt verlaten. In deze aria horen we hoe ze daarmee worstelt, echt radeloos is zelfs. Maar wat zo mooi is hier, Marcello maakt het niet alleen zwaar of dramatisch. In de begeleiding hoor je iets heel zachts, iets wiegends bijna, alsof hij Arianna wil troosten. Hier is sopraan Sophie Jonker en het O-ensemble onder leiding van Martina Pastuszka.

Frank Teuns, Traverso, Ewald de Meijer, clavecimbel en Richten van der Meer. Cello met een andante van Johan Philip Kirnberger uit zijn trio in Sol Klein. En een tijdgenoot van Kirnberger is Christoph Willibald von Gluck. Van hem heb ik een aria mee uit een van zijn opera's, bewerkt voor sopraan en viola d'amore, door een zekere Anton Huberti. Un ruisselet bien clair heet het. Een helder beekje kronkelt door weelderige velden. Op de groene oevers bloeien prachtige bloemen die het water laten schitteren. De wind over het gouden zand nodigt de natuur uit om zachtjes te soezen. Hoor, klik, klak, kloe, zelfs de zuchten van de liefde klinken niet zo zoet. Dat zingt sopraan Monica Mauch samen met Marianne Rones op Viola d'Amore.

0: De herkomst van de titel is al even mysterieus dan de titel zelf. Les Barricades, mysterieuze van François Couperin. Hier met Martin James Bartlett aan de piano.
1: Walden met Kathleen van Bavel.
0: En ook deze is van Couperin in een bewerking voor accordeon deze keer.

Philippe Thuriot met La Couperin van François Couperin. Je vleugels kunnen uitslaan, het is een verlangen dat eigenlijk in ons allemaal zit. Dat verlangen om te vliegen als symbool voor vrijheid en ruimte. Het beeld van de mens als vogel duikt dan ook op in heel wat culturen. In Japan bijvoorbeeld heb je de tengu, maar mythische wezens, half mens, half vogel, die hoog in de bergen leven. Of denk maar aan de Egyptische god Horus, die een soort verbinding vormt tussen hemel en aarde. En ook later vinden we dat beeld van de vogelmens terug in de kunst bij kunstenaars zoals Max Ernst, Salvador Dali of Michel Follon. Die maakten een relief van een vliegende man, heel eenvoudig, iemand die lijkt te zweven. En het is dat beeld dat de Belgische componiste Lien Adam inspireerde voor haar L'Homme Oiseau.

Twee werken van Lien Adam, L'Homme Oiseau, de vogelman, naar een kunstwerk van Michel Follon. En La Clé des Rêves, de sleutel der dromen. Dat is dan weer geïnspireerd door werk van René Magritte. We hoorden het Bulgaars Symfonisch Orkest onder leiding van Dejan Pavlov. En dan vervolgens Lien Adam zelf en Kurt Boudet en dan nog een paar muzikanten. Naar zee nu met Seaborn, een bijzonder project uit 2018 van de Amerikaanse componist Garth Neustadter, die daarvoor samenwerkte met videokunstenaar Chell van Sais. Sais maakte beelden van de oceaan van luchtopnames boven Mauritius, het zonlicht op het water in Hawaii, tot beelden onder water. En Neustadter componeerde daar muziek bij in drie delen. Above, At and Within. Elk deel toont daarbij de zee in een ander perspectief, van bovenaf op het oppervlak en onder water. Doel van het project is om ons te doen stilstaan bij onze relatie tot de zee en de oceaan. Bij de kracht, maar ook bij de kwetsbaarheid ervan, de zee als een kwetsbaar ecosysteem. Je kan Seaborn met beeld bekijken via YouTube. Je kan het dus makkelijk opzoeken. Hier kan ik natuurlijk alleen maar de muziek draaien. Dit is het tweede deel uit dat werk, At, door Percussion Collective, onder leiding van Robert van Sais. Seaborn van Garth Neustadter.

Je ziet de zee zo voor je hier in de Sea Lullaby, een wiegelied van een zeehonden. Moeder voor haar jong, muziek van Eric Whittaker was dat, op een tekst van Rudyard Kipling, door het Jongens Vocalen Ensemble Hannover, onder leiding van Klaus-Jürgen Etzold. En deze is van Maurice Ravel, zijn vocalise étude en forme de habanera, in een bewerking voor saxofoon en piano, met Harry White en Edward Rushton.

Celeste Roels, Mark en Neeme Jervi stond aan het hoofd van het orkest de la Suisse Romande. Zij speelde scène religieuse uit Les Sérénées, oftewel de Furie. Een tragedie antiek uit 1872 van Jules Massenet. Het is de scène waarin Elektra een ritueel houdt en een offer plengt bij het graf van haar vermoorde vader Agamemnon om de goden gunstig te stemmen. En dan heb ik nog een bosje bloemen voor u van Auguste de Boek, Frison de Fleur. Met de stem van Fleur Strijbos en Babette Kraans aan de piano. Komt uit hun jongste album Lacune.

Een pareltje, deze pastorale van Georges Bizet met Raffaella La Ragione op mandoline en François Dumont aan de piano. En tot slot van deze zomerse walden trekken we nog even naar Toscane samen met Maria Castelnuovo Tedesco. Van hem is dit nog een deel uit zijn tweede pianoquintet. Herinneringen aan het Toscaanse platteland heet dat werk, met Alessandro Marangoni aan de piano en het Adorno-kwartet. Maak er nog een heerlijke zondag van in het gezelschap van Lennart zo dadelijk en straks met Sylvia. Bye bye.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert twee dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fugue tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zij muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker en ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond in Los Angeles. Bij het onweer van gisteravond en vannacht zijn er uitzonderlijk veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Op sommige plaatsen viel heel veel regen op korte tijd ook. Jacob Brokke.
2: Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. We hebben daar sinds de jaren 90 een meetsysteem voor. Maar als ik kijk naar andere metingen van de afgelopen jaren, ja, 26.000, dat klinkt als veel, maar blijkt toch niet uitzonderlijk te zijn. Er was bijvoorbeeld een storm in de zomer van 1999, waar er zo'n 70.000 blikseminslagen zijn geteld. Dus 26.000 is niet uitzonderlijk. Maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer en van dit soort weersituaties, dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en dit intense weer, heet weer gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
1: De vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Hasselt en Alken in Limburg zijn twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. Ook in Kortemark en in Oudegem bij Dendermonde waren er blikseminslagen in woningen. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. Wateroverlast door overvloedige regen was er vooral in West-Vlaanderen. Daar viel op sommige plaatsen meer dan 40 liter per vierkante meter in korte tijd. En ook het kampeerterrein van het Graspopfestival in Dessel, in de Antwerpse Kempen, had te kampen met wateroverlast. In Frankrijk geldt vandaag in 35 departementen code rood door de hitte. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Alcohol drinken op openbare plaatsen bijvoorbeeld is er verboden. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, heeft de politie beslist om hen 2 kilometer voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk, vertelt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe.
3: Die boot is opgemerkt geweest, is begeleid geweest door de federale politie tot in Franse wateren. De Fransen nemen dan over en begeleiden die normaal tot de Britse wateren, waar ze dan in handen komen van de Britten en dan komt men in de procedure in Engeland terecht. En er is ook een incident geweest, maar het is nog niet duidelijk of dat het gelinkt is aan transmigratie in Gistel, een achtervolging. Dus het is opnieuw wat gestart na wat kalme weken.
1: Ook in april waren voor onze kust al verschillende bootjes onderschept die van op Belgische stranden vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk. In Wilrijk, in Antwerpen, was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. En de politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Ook in de omgeving van Brussel waren er opnieuw enkele schietincidenten. Er kwamen meldingen uit Molenbeek en Jette, maar op geen van beide plaatsen was er een spoor van daders. In een luxe hotel in Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief vredesakkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Roel Pennemans, hoe verlopen die gesprekken?
4: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance zo net de premier van Pakistan. Maar deze namiddag staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is het Iraanse atoomprogramma, want de Amerikanen willen niet dat Iran Iran ooit een kernbom zal krijgen. Maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda. Want die twee thema's zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer blokkeerde voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz beter nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken, maar die periode is wel verlengbaar.
1: Dankjewel, Roel. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels vanavond hun tweede groepswedstrijd. De tegenstander is Iran. Tom Boudewijl, na het gelijkspel tegen Egypte is de overwinning nu een must voor de Rode Duivels.
5: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
1: Dankjewel, Tom. En de wedstrijd die vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat velen van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. Onder meer over de oude Persische vlag van voor de islamitische revolutie, zegt Thomas de Grave vanuit L.A.
6: Heel veel mensen gebruiken dat symbool hier om te protesteren tegen de Republiek. Maar wat is er nu gebeurd? Ze willen die vlaggen mee naar binnen nemen in het stadion om hun ongenoegen te uiten. Maar de FIFA heeft hen dat verboden. Dus ook daarover is er nu heel wat ongenoegen. Wat ik hier vandaag gehoord heb, heel vaak was van ja, dit is niet ons nationale team.
1: Het weer zonnig en warm tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn in het oosten enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan weer beperkt. We begonnen met het grote aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht, 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is ook brand ontstaan in woningen na een blikseminslag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lienaert Jolijn.
7: Een heel goede middag. Ik heb wat opzoekingswerk gedaan over populaire jongensnamen in Vlaanderen. De dag van vandaag is de top 3. Noah, Arthur en Jules. In die volgorde, voor de meisjes, is het Olivia, Louise en Mila. Populariteit van namen, dat komt natuurlijk in vlagen, is toch ook wel enigszins generatiegebonden. Mijn ouders bijvoorbeeld heten Anne en Johan, heel gemakkelijk te onthouden, in één adem ook uit te spreken. Maar Johan was ook heel duidelijk een populaire naam, zo'n 250 jaar geleden in Duitsland. Kijk maar eens naar de Bach-familie, Johans bij de Vleet. Maar je had ook deze Johan, van een andere familie.

0: barbecue sidekick in promogespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live.

Johann Franz Xaver Stakel werd geboren in Duitsland in 1750, net het jaar dat Johann Sebastian Bach stierf. En van hem was dit derde deel uit de sonate in Bes voor viool en pianoforte. En deze opname is een wereldprimeur trouwens. Else Biesemans, zij zat hier aan de pianoforte samen met de violiste Merit Luthi. Zij sloegen in 2017 de handen in elkaar voor een album rond de vioolsonates van dus deze Johann Franz Xaver Stakel. En Stakel was een tijdgenoot van Beethoven en die heeft de Helmboswuivende componist kunnen inspireren.

Het derde deel uit het eerste pianoconcerto van Ludwig van Beethoven. Martin Helmgen hier aan de piano en het Deutsches Symfonieorchester Berlin onder leiding van Andrew Manse. Ik weet niet hoe het bij u is, maar mijn kleerkast kan de laatste tijd toch niet meer volgen. Van de ene dag op de andere graai ik in de herfstkleren en de andere dag haal ik een van mijn lichtste shorten boven en een t-shirt. Met deze tropische temperaturen vandaag kunnen we toch wel zeggen dat de zomer echt begonnen is.

Papageno en Papagena vinden elkaar eindelijk terug. Ze dromen gewoon van een eenvoudig leven vol liefde en kinderen. Het extatische druipt er vanaf hier in deze aria. Papageno uit die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart. Toch een van de meest bekende aria's uit de opera. Hier de stemmen van sopraan Cecilia Bartoli en bariton Brin Tervel, samen met het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. En van de opgewonden muziek van Mozart nu even uitrusten in het groen, langs een kabbelend beekje, ergens in Wales, in deze Henfergetan met Catherine Finch op harp en Avi Avital op mandoline.

warm welkom voor de zomer. Now, welcome summer. De tekst dateert van de 14e eeuw, komt van Geoffrey Chaucer, heel bekend van zijn Canterbury Tales onder andere. En we hoorden hier June Tabor zingen in een opname van 20 jaar oud. Ik heb de EP thuis staan van Anthony Remenyuk's laatste album, On Modes. Dat heeft hij trouwens voorgesteld tijdens het Klarenfestival dit jaar in Flagey. En daar staat onder andere deze track op, Sunrising.

Ik denk dat het nogal duidelijk is, de rode draad vandaag in Clara Serveert. Maar mocht u het nog niet weten, zon en zomer, dat zijn de twee sleutelwoorden. Na Sunrising van pianist Anthony Romaniuk hoorden we ook deze zomer uit de vier seizoenen van Antonio Vivaldi in een versie voor marimba, hier met de Vasilena Serafimova en het Quatuor Ardeo. En deze blijft ook altijd mooi, de sarabande uit de Klavecimbalsuite in D klein van Handel, maar in een arrangement met Daniel Hope op viool en enkele muzikanten uit The Chamber Orchestra of Europe.

Hebben we dat niet eens allemaal, een soort existentiële crisis, emoties die hoog oplopen, hebben huilen tranen met tuiten. Ook deze Maria Magdalena kan erover meespreken. Sopraan Lavinia Bertotti in die rol van Maria Magdalena aan de voeten van Jezus in Lacrimis Temperato uit het oratorium La Maddalena a piedi di Cristo van Giovanni Bononcini. We hoorden ook nog het ensemble Concerto onder leiding van Roberto Gini. En we begonnen dit uur met een Johan en daar gaan we ook even mee naar het nieuws van 1 uur. Het eerste deel nog uit het fluitconcerto in G-klein van Johan Joachim Kvanz.

0: Het is 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er zijn vannacht bijzonder veel bliksems geteld. Voor de kust van Oost-Duinkerke zijn opnieuw transmigranten onderschept en er hangt wat politieke spanning rond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran vanavond. Bij het onweer van gisteravond zijn er veel bliksems gezien, dat zegt het KMI. Er waren meer dan 26.000 bliksems geteld in ons land, waarvan zo'n 12.000 in Vlaanderen. Ja, en weervrouw Jacot Brokke, op sommige plaatsen viel er ook heel veel regen op korte tijd.
1: Ja, klopt inderdaad. Het zwaartepunt van het onweer dat lag alweer in West-Vlaanderen met toch neerslaghoeveelheden van zo'n 40 liter die op een uur tijd zijn gevallen. Ook op andere plaatsen zagen we dat er bijvoorbeeld hevige rukwinden waren tot 80 kilometer per uur. Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. 26.000 is niet uitzonderlijk, maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer. Dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer, een heet weer gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
0: Ja, en krijgen we vandaag opnieuw zulke hevige onweersbuien?
1: Vandaag is de kans voor onweer gelukkig iets kleiner. Kan heel lokaal misschien vanavond en vannacht een bui vallen, vergezeld met onweer. Maar waar we ook op moeten letten vandaag is die maximumtemperatuur. Want als die vandaag boven de 30 graden uitkomt, dan mogen we officieel spreken van een hittegolf.
0: Oké, dankjewel Jacot. En de vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Kuringen en Alken in Limburg zijn twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. En in Charleroi heeft de bliksem een woningbrand veroorzaakt. En in Frankrijk geldt door de hittegolf vandaag code rood in 35 departementen. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen, waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen van kracht. Zo mogen er bijvoorbeeld geen alcoholische dranken worden gedronken op de openbare weg. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk in de war gestuurd en op verschillende plaatsen is het wegdek gesmolten. Voor de kust van Oost-Duinkerke is vanmorgen een bootje met 15 transmigranten opgemerkt. Ze droegen geen reddingsvesten. Omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om het bootje voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk. In maart en april zijn er van op de Belgische stranden nog verschillende bootjes vertrokken richting het Verenigd Koninkrijk. De voorbije weken was het wel rustiger. Gouverneur Karel de Caluwe legt uit hoe dat komt.
2: Omdat er een grote bende is opgepakt geweest die de mensensmokkelaars voorzag van boten en motoren, die zijn opgepakt geweest. Maar goed, blijkbaar start het opnieuw. We hadden dat feitelijk wel verwacht. Dus goed, we gaan de zaak blijven monitoren en opvolgen en kijken om de zaak beheersbaar te houden. Dat is de doelstelling.
0: In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Roel Pennemans, wat weet jij meer?
3: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de Straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk. Het staakt het vuren in Libanon tussen Hezbollah en Israël is gisteren zwaar geschonden, waarna de Iraanse revolutionaire garde aankondigde dat ze de straat van Hormuz weer ging blokkeren voor de scheepvaart. De VS houdt vol dat Hormuz nog open is. In principe hebben de VS en Iran 60 dagen de tijd om een akkoord te bereiken, maar die periode zou verlengbaar zijn.
0: Roel Pennemans, dankjewel. En op het WK voetbal is Iran vanavond de tegenstander van de Rode Duivels in hun tweede groepswedstrijd. Tom Boudewijl, na het gelijkspel tegen Egypte zou ons land nu toch moeten winnen.
4: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte. Zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller. Maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
0: Bedankt Tom. De wedstrijd vindt plaats in Los Angeles, waar veel uitgeweken Iraniërs wonen. Omdat velen van hen gevlucht zijn voor het islamitische regime in Iran, hangt er rond de wedstrijd ook politieke spanning. En niet alle Iraniërs staan onverdeeld achter het voetbalteam van Iran. Dat hoorde Thomas de Grave in L.A.
5: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
0: En in het wielrennen heeft de Zwitserse Marlène Reusser de eindzege behaald in de Ronde van Zwitserland bij de vrouwen. Na de tijdrit van gisteren was Reusser ook de beste in de afsluitende bergrit. Ze pakte al voor de derde keer de eindoverwinning in haar thuisland. En bij de mannen staat er straks ook nog een laatste bergrit op het programma. Daar verdedigt Tadej Pogacar de leiderstrui. Het weer zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en rond 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet, met maxima rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. We begonnen dit nieuws met het hoge aantal bliksems dat geteld is tijdens het onweer van afgelopen nacht. 26.000. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is brand ontstaan in huizen na een blikseminslag. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Clara serveert met Lienaert Jolijn.
7: Welkom terug. Componisten die komen en gaan. Sommigen hun namen zijn in steen gebeiteld voor honderden en honderden jaren. Anderen raken in de vergeetput. En dat heeft vaak niks te maken met het feit dat hun muziek niet mooi of inspirerend genoeg zou zijn. Het gebeurt gewoon, het zijn de omstandigheden soms van de tijd. Maar één die we absoluut moeten koesteren, en daar staat muzieksamenstelster Greet van het Veld op, is deze Giovanni Benedetto Platti.

Giovanni Benedetto Plati is te situeren ergens tussen de late barok en de vroege galante stijl. Bracht de jeugdjaren door in Venetië en daar zat hij trouwens een beetje tussen de grote namen van die tijd. Antonio Vivaldi en Tommaso Albinoni waren onder andere zijn leerkrachten. En hij zelf schopte het uiteindelijk tot hofmuzikant en componist aan het hof in Würzburg in Duitsland ergens. En daar was hij volgens bepaalde bronnen de best betaalde muzikus. Een naam om te onthouden dus. Van hem was dit hobo-concerto in G klein met de Xenia Löffle op het blaasinstrument en het Akademie für Alte Musik Berlin. Vogels en liefde. Het zijn vaak terugkerende thema's in de muziek. Ook François Couperin ging erin mee.

over een verliefde nachtegaal. Le Rossignol en amour uit Le Troisième Livre de Pièces de Clavecin van François Couperin met Lucy Horsch op blokfluit en Thomas Danford op luit. Over Giovanni Benedetto Platti zei ik daarnet dat hij het beste salaris kreeg van alle hofmuzikanten toen hij werkte aan het hof van Würzburg. Maar aan het hof van Dresden was dit de best betaalde componist en muzikant. Sylvius Leopold Weiss.

Eerst Raphaëlle Smits op gitaar in de negende fantasie van Sylvius Leopold Weiss. En daarna ja, de superbekende melodie van Scarborough in een versie door de Australische pianist Anthony Romaniuk. Het staat ook weer op zijn nieuw album On Modes, waar hij speelt met de verschillende modi uit de westerse muziekcultuur. En nog meer muziek uit Engelstalig gebied, nu uit Ierland.

Het kamermuziekensemble van The Academy of St. Martin in the Fields maakte er hier een echt feest van. Deze Molly on the Shore, vol energie en dansende levenslust van de Australische componist Percy Grainger. Hij schreef het begin 20e eeuw. En nu terug naar Engeland met een vogel die wordt gezien als de voorbode op de lente.

John Rutter is vooral bekend door zijn prachtige muziek voor koor. En hij maakte ook een bewerking van deze Engelse traditional, The Cuckoo, voor een heel leger aan stemmen. En dat waren hier de Cambridge Singers, samen met het City of London Sinfonia, onder leiding van John Rutter zelf. Het staat op een album van begin jaren 90 met allemaal traditionele muziek. Het heet The Lark in the Clear Air. En net zoals Rutter de referentie is voor Engelse koormuziek, is Avi Avital dat voor mandoline.

Giovanni Paisiello schreef dit mandolineconcerto ergens tussen 1780 en 1785. Hij zat toen in Napels en toen was de mandoline erg in trek in Zuid-Italië. Echt een mode-instrument, vooral dan in de kringen van de high society. En sindsdien is het buiten de overdadig versierde palazzi kunnen komen en overal te vinden en te beluisteren de dag van vandaag op cd of online op het wereldwijde web. Hier was het een opname met mandolinespeler Avi Avital in het eerste deel, het derde deel van dit concerto. En hij speelde samen hier met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. 10 jaar later dan dit mandolineconcerto van Paisiello schreef ergens in Duitsland een andere grote meneer zijn tweede pianotrio, Ludwig van Beethoven.

Een Beethoven die mooi binnen de lijntjes kleurt. Je hoort het wel, het is een jeugdwerk van hem, zijn 10e pianotrio. Het was in feite zijn 2e pianotrio, maar door veel latere publicatie van de muziek is het dus uiteindelijk zijn 10e geworden. Hier in de opname de muzikanten van het Busch Trio. En het is bijna 2 uur, wij zwaaien af en Clara serveert vandaag nog met de vingervlugge Olga Paschenko aan de pianoforte en het Il Gardellino Ensemble in het 3e deel uit het 23e pianoconcerto van Mozart. Na het nieuws is er Sylvia om u een zalige zondag te wensen met heel veel mooie muziek. En dat wens ik u ook nog een heerlijke en misschien toch wel te warme zondag. Houd het hoofd koel en tot snel.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Twee uur, goedemiddag. 14 nieuws met Toon Janssens. Door de hitte schrapt de NMBS morgen en dinsdag sommige P-treinen of piekuurtreinen. Dat zijn treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. Bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt iedereen aan om zijn reis goed te plannen, de website of de app te checken en genoeg water mee te nemen voor in de trein. In Wilrijk in Antwerpen was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden schoten gehoord. De politie ontdekte een kogelinslag in het raam van een woning. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van 19, die het ongeval overleefde, zou onder invloed geweest zijn van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaargewonden zijn 8 kinderen van rond de 12 jaar, die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met 2 helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. In Zwitserland zijn de gesprekken aan de gang om tot een definitief akkoord te komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Meer uitleg door Roel Pennemans.
2: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft. Maar ook de situatie in Libanon en de Straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk.
1: Het weer zonnig en warm, tot 24 graden aan zee en tot 31 graden in het binnenland. Vanavond zijn er in het oosten van het land enkele onweerachtige buien mogelijk. Heel volgende week wordt het heet, met maximaal rond de 35 graden. De kans op onweer of buien lijkt dan wel beperkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
3: Een heel goede middag. 21 juni vandaag en het zomert wel een beetje heel erg. Gioachino Rossini die zet de toon in deze zalige zondag met een aanstekelijke chansonnette voor piano.

Pianist Stefan Immer speelde een van de péchés de vieillesse van Gioachino Rossini, een chansonnette. En de nu volgende muziek lijkt ook wel een chanson. Het komt uit de opera Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach. Il était une fois à la cour d'Eisenach. In het operaverhaal is dat het moment dat de dichter Hoffmann een groepje studenten entertaint met dit lied. Maar halfweg dwalen zijn gedachten af naar de vrouw op wie hij hartstochtelijk verliefd is.

Baritenor Michael Spyrus en voor het Chœur de l'Opéra National du Rhin, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, onder leiding van Marco Letogna, in Va pour Klein Zak uit Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach. Zullen we het even over de Franse componiste Mélanie Bonis hebben? Mélanie Bonis kwam als jong meisje via een vriend van haar ouders terecht in het Parijse conservatorium. Ze mocht er studeren bij César Franck. Dat is positief, zeker in die tijd. Maar anderzijds moest ze van haar ouders trouwen met een man die meer dan 20 jaar ouder was dan zij zelf. Met hem kreeg ze 3 kinderen. In het geheim ging ze opnieuw een relatie aan met haar eerste grote liefde. Dat was een zanger. En met die man had ze ook nog een dochter. En ook dat bleef een geheim. Een fascinerend vrouwenleven dus uit lang vervlogen tijden. En wij beluisteren nu haar kamermuziek. Mel Bonis componeerde in de stijl van haar eerste leraar César Franck in dit eerste pianokwartet.

Het Quatuor Giardini speelde het pianokwartet kwartet beter nummer 1 van Melbonis. Een heel mooi orkestwerk toneelmuziek eigenlijk van Jean Sibelius is Swan White. Een opname met het symfonisch orkest van de Finse radio horen we zo dadelijk. En Sibelius schreef deze muziek bij een toneelstuk van August Strindberg over een prinses die luistert naar de mooie naam Zwanewit.

Het symfonisch orkest van de Finse radio stond onder leiding van Nicolas Colom. In de orkestsuite, afgeleid van de toneelmuziek van Jean Sibelius, Swan White. Een beroemde zwaan is uiteraard die van Camille Saint-Saëns uit zijn Le Carnaval des Animaux.

Celliste Camille Thomas en pianist Julien Libert hoorden we in Le Cygne uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns, meezinger van formaat. Van de zwanen gaan we naar de bijen in een fragment uit de hedendaagse opera Cassandra van Bernard Faucroul. De opera werd gecreëerd in de Munt in 2023. Cassandra is een opera over een klimaatactiviste en het gaat ook over haar rol in het gezin waarin ze opgroeide. We horen eerst de bijen, belangrijke beestjes voor onze ecologie, gevolgd door een lullaby, een wiegelied, gezongen door de zus van Cassandra, de rebel in de familie die ongewenst zwanger werd. Hier vertolkt door de Belgische sopraan Sarah de Vrieze.

Een fragment uit Cassandra, een opera van Bernard Focroul, in een opname van De Munt, uitgebracht op cd. We hoorden sopraan Sarah de Vrieze, symfonieorkest van De Munt, onder leiding van Kazushi Ono. Zwanen zwommen hier al sierlijk voorbij, bijen zoemden dat het een lieve lust was. Wat dacht u nu van babbelende apen bij het heilige meer van Wendit? Dit is muziek voor piano van Leopold Godowsky uit zijn Java-suite.

Aan de piano zat Esther Bugiardo met enkele delen uit de Java-suite van Leopold Godowsky. En van Java gaan we naar China met het concerto The Butterfly Lovers van het componistenduo Cheng Gang en He Chan-ho. Het vioolconcerto is gebaseerd op een soort Romeo en Julia verhaal uit het oude China. De solo-viool vertegenwoordigt de vrouwelijke hoofdpersoon, de solo cello symboliseert haar geliefde.

Het concerto The Butterfly Lovers is van het Chinese componistenduo Changgang en He Chanho. We hoorden een uitvoering met het jonge vioolwonder Chloe Chua uit Singapore. Benjamin Britten liet zich in zijn liedbundel Songs from the Chinese inspireren door klassieke Chinese gedichten naar het Engels vertaald. The Old Lute is een van die liederen, een nostalgische meditatie op tekst van een dichter uit de Tang-dynastie.

Dat waren tenor Karim Soleiman en gitarist Sean Scheib in The Old Lute, de oude luit uit Songs from the Chinese van Benjamin Britten. En tot het nieuws is dit nog een fragment uit het gloednieuwe album van luitist Nigel North. Naast vroege muziek namen hij en Michael Gondko dit nieuwe werk op van Stephen Goss, Ophelia's Garden.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in de zevende dag. Les Engagés is historisch gezien de zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
1: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering.
0: Ja. Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren heeft beslist. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. De Oekraïense president Zelensky krijgt een eredoctoraat aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken bekendgemaakt. Zelensky kreeg het aanbod afgelopen vrijdag. Francken schrijft op X dat Zelensky het eredoctoraat aanvaard heeft. Wanneer hij het officieel in ontvangst zal nemen, is niet bekend. Met het eredoctoraat zal Zelensky... Voor Zelensky liever herstelt de Koninklijke Militaire School een verloren gegane traditie volgens Franken. De Koninklijke Militaire School is een erkende universiteit en leidt toekomstige officieren op. Het is de enige tweetalige en federale universiteit van het land. Volgens Britse media zou premier Starmer morgen mogelijk zijn ontslag aankondigen. Vorige maand leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag bij de lokale verkiezingen en sindsdien is de kritiek op hem alleen maar toegenomen. De populaire burgemeester van Manchester, Andy Burnham, die sinds donderdag een parlementszetel heeft, wordt door veel Labour-leden gesteund als mogelijke opvolger van Starmer. In een buurgemeente van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 van hen kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van 19 die het ongeval overleefde zou onder invloed zijn geweest van alcohol. En bij een ongeval met verschillende voertuigen in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt, van wie 11 ernstig. Bij de zwaargewonden zijn 8 kinderen rond de 12 jaar die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui, later overal droog. Minima van 16 tot 21 graden. Morgen en de dagen daarna blijft het warm en zonnig, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.

U luistert naar Zalige Zondag en u hoorde een duet vol verleiding uit Don Giovanni van Mozart. Don Giovanni probeerde het dorpsmeisje Zerlina in zijn bed te praten. We hoorden bariton André Schön en sopraan Nicola Hildebrand voor het Mozarteumorkest Salzburg onder leiding van Roberto González Moñas. In de reeks Haydn 2032 met het Kammerorkest Basel onder leiding van Giovanni Antonini vinden we een aantal vroege symfonieën ook van Haydn. En in die symfonieën liet de componist enkele solisten schitteren die behoorden tot het hoforkest van Esterházy waar hij de leiding over had. Een van hen was de Italiaanse violist Luigi Tomasini. Voor hem schreef Haydn het nu volgende vioolconcerto. En de hedendaagse solist hier is Dimitri Smirnov, voormalig lid van de Academie van het Kammerorkest Basel.

In het vioolconcerto nummer 1 van Joseph Haydn excelleerde violist Dimitri Smirnov samen met het Kammerorchester Basel onder leiding van Giovanni Antonini. Auf dem Strom voor sopraan, hoorn en piano is een afscheidslied dat Franz Schubert componeerde met zijn grote idool Ludwig van Beethoven in gedachten.

Een mooie uitvoering door deze drie Vlamingen. Sopraan Ilse Erens, hoornist Luc Berger, pianiste Inge Spinet. En Auf dem Strom, lied van Franz Schubert uit het laatste levensjaar van de meester. 21 juni is de sterfdatum van de grote Russische meester Nikolai Rimsky-Korsakov. Dat was in 1908. Na een carrière bij de marine wijdde Rimsky-Korsakov zich uitsluitend aan de muziek. Hij maakte deel uit van wat men het machtige hoopje noemt. Een gezelschap van 5 componisten die als doel hadden een nationale Russische muziekstijl te bepalen. Dit is kamermuziek van Rimsky-Korsakov uit zijn pianotrio in C-klein.

Het Leonor Piano Trio speelde dit eerste deel uit het Piano Trio in C-klein van Nikolaj Rimsky-Korsakov. We hebben ook een jarige componist vandaag. De West-Vlaamse meester Jan de Cat werd geboren op 21 juni in 1914. Hij studeerde bij Jean Absil, stichtte de muziekacademie Peter Benoit in Harelbeke in 1945. Hij werd later ook hoogleraar aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent. Ik vond talloze opnames terug met liederen van Jan de Cat in ons rijke VRT-archief. En dit zijn drie liederen van hem met middels sopraan Lucien van Dijk en pianist Frans Struits. Wie weet het, lelies zijn wit en rozen zijn rood. Vervolgens Avondliedeke. En tenslotte Zomeravond, drie liederen van Jan de Cat.

Mezzosopraan Lucien van Dijk, pianist Frans Struijt, samen in drie zomerse liederen van de vandaag jarige Vlaamse meester Jan de Cat. En tot het nieuws blijft het nog zomeren in de Pastoral d'été van Arthur Honegger. Geniet nog van uw zondagavond bij Clara, eventueel met een half oog en oor op de voetbalmatch vanavond van onze Rode Duivels. Mooie avond nog.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De komende dagen wordt het nog warmer. De temperatuur kan stijgen tot boven de 37 graden. In Zwitserland hebben de VS en Iran voor het eerst onderhandeld over een definitief vredesakkoord. En supporters van de Rode Duivels maken zich klaar voor de match van vanavond tegen Iran. Het is heel warm, met temperaturen tot 34 graden vandaag. En de hitte is nog niet voorbij, want het wordt nog warmer komende week, weer vrouw Jacot Brokken.
1: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen. Daarna wordt het wel opnieuw minder warm. En dan stijgt ook de kans op wat onstabieler weer. Dus eventueel opnieuw onweersbuien op vrijdag en op zaterdag.
0: Ja, en ook in de rest van Europa is het en blijft het enorm warm.
1: Inderdaad, in België en Nederland geldt er code geel voor hitte. In sommige van onze buurlanden is dat code oranje. En in Frankrijk bijvoorbeeld, grote streken daar, geldt er code rood voor hitte, met daar maximumtemperaturen boven de 40 graden. In Bordeaux verwachten ze morgen bijvoorbeeld tot 42 graden. En ook Parijs kreunt onder die hitte met 38 graden op de teller morgen.
0: Jacot, oké, dankjewel. En bij ons zijn de gevolgen van de hitte voorlopig beperkt, maar bij het spoor zijn er wel wijzigingen, Nina Verhagen?
2: Ja, door de hitte schrapt de NMBS morgen en overmorgen sommige P-treinen. Dus dat zijn piekuurtreinen, die dus normaal rijden tijdens de ochtend- en de avondspits. Die treinen staan overdag buiten, waardoor ze te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco en dat wens je niemand toe. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien en als het echt te warm wordt om te werken of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Dat is bij ons voorlopig toch niet aan de orde.
0: Oké, Nina, dankjewel. De meerderheid van de leden van Les Engagés, de Franstalige centrumpartij die mee in de federale regering zit, wil abortus toelaten tot 18 weken zwangerschap. Dat heeft vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés gezegd in De Zevende Dag. Les Engagés is historisch gezien de zusterpartij van CD&V die abortus maar wil toelaten tot 14 weken. Les Engagés staat anders in dit debat, zegt Maxime Prévot.
3: Volgens onze statuten heeft elke Kamerlid het recht om zijn eigen positie te kunnen hebben. En voor alle ethische dossiers, het is zeker de vrijheid om te stemmen. De meerderheid van onze fractie zou graag naar 18 weken gaan. Natuurlijk moeten wij samen een compromis te kunnen bereiken binnen de regering. Ja.
0: Prévot zei ook nog dat de wetten over abortus, euthanasie bij dementie en draagmoederschap wel degelijk moeten veranderen tegen het einde van dit jaar, zoals de regering gisteren beslist heeft. Alles laten zoals het nu is, kan niet de bedoeling zijn. In Birkenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken. En Wim Schepens, wat heeft hij gezegd?
4: Vance klonk heel positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde Vance er meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen. De onderhandelingen moeten uitmonden in een duurzame vrede en welvaart voor heel het Midden-Oosten, aldus Vance.
0: Ja, en hoe kijkt Iran naar die onderhandelingen?
4: Wel, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS onhaalbaar is.
0: Wim Schepens, dankjewel. Vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede match op het WK-voetbal tegen Iran. Het toernooi is al 10 dagen ver en in de wijk Rozenhof in Tienen in Vlaams-Brabant versieren de buurtbewoners naar goede gewoonte de hele wijk om dan samen te supporteren. Gunter Joosse trok er naartoe.
5: Aan zo goed als elk huis hier in de wijk hangen kleine en grote Belgische vlaggen. Bezieler Jean-Marie Pira versiert al vele jaren de wijk wanneer de Belgen een groot toernooi spelen.
6: In 1982 zijn we daarmee begonnen. Op het liedje van Wiltura toen, van de Rode Duivels gaan naar Spanje.
5: Vannacht was het wel even spannend wanneer stevig onweer overtrok. Maar Jean-Marie hield alles in de gaten.
6: Het was heel spannend, want we hebben bij 3 mensen hier samen de ganse nacht doorgebracht. Moest er iets gaan vliegen of zo, dat we direct erbij waren voor alles terug klaar te maken voor vandaag. Er zijn toch een paar vlaggen vliegen. Ja, ja, ja.
5: De buren zijn blij met de WK-versiering. In het tentje bij Jean-Marie, waar ze samen kunnen supporteren.
7: Jean-Marie, hier onze buurman, heeft ons alles zo België gezet.
8: Dat is plezant, hè, voor de voetballiefhebbers.
7: Dat is elke jaar top gedaan, hè. De vlagjes, ja. Hij, mijn buur, die houdt er zijn eigenlijk het meeste mee bezig. Ja. Je hebt een tent, je kunt er gaan drinken, je kunt daar mee gaan kijken in het voetbal uiteraard.
5: Nu hopen dat de Belgen het goed doen vanavond.
6: Ik hoop dat ze vandaag winnen, minimum 4-1 denk ik, ja.
0: In de Hockey Pro League hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, Spanje verslagen met 3-2. Dankzij deze overwinning staan de Lions nog wat steviger aan de leiding. Ze hebben nu 8 punten meer dan Engeland, dat tweede staat. De winnaar van de Hockey Pro League plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui, later overal droog en minima van 16 tot 21 graden. En de hitte van vandaag staat ook vooraan in dit nieuws en ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.
9: Verwonderd. De Jaren met Helene Bruyne.
10: Dit is De Jaren. Welkom. 70 worden dwingt je tot terugblikken. Dat merkte Alain Platel, de orthopedagoog die wereldvermaard choreograaf werd. Wat heeft dat gemijmer en terugblikken hem geleerd? Ik zoek het uit in De Jaren. Alain Platel, welkom.
11: Dank u wel.
10: Ouder worden, daar praten we niet graag over, heb ik de indruk. Maar dat doe jij wel. Je hebt een boek geschreven en je begint ermee dat je al je ouderdomskwalen opzomt.
11: Ja, ik sta eigenlijk verwonderd te kijken naar mezelf. In die zin dat ik nooit gedacht had, 40 jaar geleden, dat ik ooit 70 zou worden.
10: Was het zo erg, 40 jaar geleden?
11: Nee, helemaal niet. Maar ik bedoel, als ik daarover praatte, mijn leeftijdsgenoten, en we hadden het daarover, zo stel je voor dat je 60, 70 jaar wordt, en dan hadden we allemaal zoiets van, nee, dat kan niet, enfin, dat kunnen we ons niet voorstellen. En ineens staat er daar, zitten daar, je moet daar niks voor doen, dat overkomt u. En ik heb de neiging al altijd gehad om mezelf zo'n beetje te observeren. Alsof ik buiten mezelf sta en dan kijk naar, allee, wat doet die gast nu allemaal? En wat gebeurt er allemaal? Wat overkomt hem? En ook dat was iets dat ik van mezelf bekeek. Zo, wauw, je gaat nu 70 worden. Echt waar, 70. Ik ben al ouder dan bepaalde personen waar ik fan van geweest ben. Gerard Mortier is 69 geworden, Pina Bausch ook 69. Dus ik ben ouder dan dat zij geworden zijn. Ik vind dat een heel vreemde gewaarwording.
10: Ja. En ook dat je jezelf betrapt op heel lang door het raam staren en niets doen. Ja. Iets wat je je vroeger moeilijk kon voorstellen.
11: Juist, ja. Ik beschrijf dat in een boek. Mijn grootmoeder die kwam 1 keer per week bij ons thuis. We woonden in een bungalow met grote ramen. En dan keek zij gedurende de ganse dag vanuit een zetel naar de tuin. En daar gebeurde eigenlijk niks. Hadden wij het gevoel. Maar nu begrijp ik beter, want ik doe dat zelf ook heel graag.
10: En waar kijk je dan naar?
11: Het is eigenlijk een combinatie van kijken en mijmeren. Ik woon op een fantastisch mooi appartement. En op het dak daarvan heeft mijn schoonbroer, die tuinarchitect is, heeft een heel mooi terras gebouwd. En daar, daar zien we dan dingen in gebeuren. Veel plantjes die binnengewaaid zijn, op een of andere manier. En dan is dat verbazingwekkend om te zien wat dat wordt. En zo hebben we bijvoorbeeld, zie dat een paar jaar, een welg op ons terras. Die is gewoon binnengewaaid. Maar ook dingen die we geplant hebben. En ik kijk daar graag naar, zeker nu. Het is een festijn.
10: Ja. Nu, jouw werk dwingt jou wel om samen te werken met hele jonge mensen. Begin je dan die kloof te voelen?
11: Ik heb dat inderdaad onderweg wel meer en meer gevoeld. Maar dat is nooit voor mij remmend geweest. Het is nooit zo dat ik daar door hen of omgekeerd mee geconfronteerd geweest ben. Ik heb nooit de commentaar gekregen van, ja, nu zijn je oud geworden of wat dat je nu vertelt, dat dateert van de vorige eeuw of zoiets. Dus nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb wel situaties meegemaakt waarin dat ik mezelf erop betrapte, dat ik ineens dacht van, ja, er is eigenlijk geen leeftijdskloof, zal ik maar zeggen. Ik kwam in gesprekken en discussies terecht met hele jonge mensen. Ik herinner me zo'n gesprek met een van de dansers, die was toen pas 21 en ik was toen al 60. En dat was alsof dat ik een gesprek voerde met een vriend. En dat was redelijk heftig ook, wat we aan het vertellen waren tegen elkaar. En ik betrapte mijn eigen er dan ineens op van, ja, maar wacht, dat is wel een jongen van 21 en ik ben nu 62. Dus dat is wel wat.
10: Ja. Nu, je zegt, het is niet alsof ik dingen uit de vorige eeuw aan het vertellen ben. Zo voelen ze dat niet aan. Maar je hebt wel in de vorige eeuw werk gemaakt. Hoe reageren zij daarop als ze oude producties zien van Les Ballets et la B?
11: Er zijn een heleboel producties waar eigenlijk weinig materiaal over bestaat. Omdat dat toen nog niet de gewoonte was om alles op te nemen. Maar ook omdat we aanvankelijk, of bij de eerste producties, ook niet de ambitie hadden om daar carrière in te maken. Dus er bestaat, van sommige voorstellingen bestaat er eigenlijk weinig materiaal. Maar andere voorstellingen die dan later gemaakt geweest zijn, die blijven toch wel een groot effect hebben op jonge mensen. De trilogie die ik gemaakt heb

0: de inhoud druk besproken. En dat is voor nogal wat theatermakers een referentiemoment gebleken. Maar ook dansvoorstellingen, omdat die ja, een bepaald soort van esthetiek hadden die vandaag de dag misschien minder mag of minder toegelaten is of minder onderzocht wordt. Daar kijken jongeren ook wel met enige verbazing naar.
1: Welk soort esthetiek bedoel je?
0: Ja, dat die dansvoorstellingen, zeker in de jaren 90, heel rauw overkwamen en brutaal. En dat was in wat er op dat moment binnen dans gebeurde. Dans was toen nog altijd redelijk esthetisch, mooi, sierlijk. Behalve dan een aantal Vlaamse choreografen die er de beuk in hadden gezet. Was dat toen redelijk werd gezien als provocerend. Dat was niet zo bedoeld, maar het werd wel zo ervaren en gezien en becommentarieerd. En als die beelden terug opduiken, dan zie ik dat jonge dansers daar soms met grote ogen naar zitten te kijken en zich afvragen van hoe zou dat zijn om dat vandaag echt terug te zien.
1: En hoe zou dat zijn? Wat denk je zelf? Wat is er veranderd?
0: Er is in de danswereld is er ontzettend veel veranderd. Hè. Ik heb het gevoel dat wij ontstaan zijn op een soort van braakliggend terrein. Er gebeurde op dat vlak eigenlijk niet zoveel in de jaren 80. Maar er waren een aantal, zoals ik net vertelde, choreografen die door een unieke manier van werken en de dingen die ze lieten zien, dan toch ja, zorgden voor een serieuze verandering in op het terrein. Ik denk aan Anna-Theresa de Keersmaker, aan Jan Faber, Wim van de Keibus. Dat waren figuren die waar dan op dat moment iedereen ging naar kijken, omdat er echt wel elke keer iets heel bijzonders gebeurde. Maar we waren met weinig. Het was een braakliggend terrein. En nu zie ik een overvolle weide met verschrikkelijk veel volk. Mm. Heel veel mensen die daar hun plaats moeten in zoeken en proberen te vinden. En daar staan niet de juiste middelen tegenover. Het is niet zo dat er voldoende middelen zijn om al die mensen de kans te geven om te ontdekken wie dat ze zijn en welke taal dat ze zouden kunnen ontwikkelen. En dat hadden wij misschien wel.
1: Ja, nog even terug naar jouw begin. Dat was in 1984, als ik het goed heb. Je had eigenlijk helemaal geen geld of middelen of ja, zelfs geen formele opleiding, maar wel een aantal mensen om je heen. En jullie waren onder de indruk geraakt van Café Müller van Pina Bausch op VHS-video dan nog wel. En je dacht, we gaan ook iets doen.
0: Zo was dat, ja. Er was een sfeertje hè, in Gent en in Vlaanderen in het algemeen van jonge mensen die niet noodzakelijkerwijze een kunstopleiding gehad hebben, die zich dan ineens daar toch wilden mee bezighouden, ook op de podiumkunsten. En ik heb via Johan Grimompré heb ik dan het eerste werk van Pina Bausch gezien, op video, inderdaad. En dat was zo overweldigend en zo nieuw. We hadden zo het gevoel van, ja, iedereen kan dansen en iedereen kan wel iets doen op een scène. Dus misschien wij ook. Maar dat was natuurlijk
1: nog moeilijker dan gedacht.
0: Voilà, absoluut. Ja, ik heb dan later wel ontdekt dat een vooropleiding ook wel interessant kan zijn.
1: Ja, maar goed, in 1984, jij woonde toen in een loft zonder goede sanitaire voorzieningen, maar die was wel groot. Ja. En je dacht, we doen dat gewoon hier.
0: Ja, dat was eigenlijk de ideale plek om met een aantal mensen te repeteren. Dat was groot genoeg. En als we dan dachten van misschien moeten we dat ook tonen aan het publiek, dan huurden we stoeltjes van François Sermijn. Dat zijn zo die houten klapstoeltjes. En nodigden we eerst vrienden en kennissen uit, maar dat ging nogal snel. Er was voldoende mond-aan-mond reclame om daar dan behoorlijk wat volk naartoe te trekken. En daar zaten een aantal scouts tussen, een aantal mensen die op dat moment nieuwe theaters aan het oprichten waren. Ik denk dan aan Nieuwpoort Theater in Gent, het Stuk in Leuven, de Beursschouwburg in Brussel, Monty in Antwerpen, Limelight in Kortrijk. En die waren op zoek naar jong talent en naar wat er dus in de garages en op de zolders aan het gebeuren was. En zo zijn we opgemerkt door mensen en uitgenodigd op hun

0: festivals, kleine festivals in Antwerpen, De Beweging bijvoorbeeld, of in Klapstuk in Leuven. En kwamen dan ook in dat circuit van die theaters die ik daarnet opgenoemd heb, kwamen we terecht. En ontstond er eigenlijk zo'n soort van kleine tournee en een steeds groeiender publiek dat interesse had voor dat soort van werk. En op een bepaald moment moest ik dan kiezen van, wat doe ik? Ga ik daar professioneel mee verder? Want ik werkte toen als orthopedagoog. Of blijf ik mijn werk als orthopedagoog verder doen?
1: Wat gaf de doorslag om toch voor de dans te gaan?
0: Ik weet niet, ik denk een bepaald soort nieuwsgierigheid. Misschien een soort van overmoed ook. Het feit dat ik een zin had om een risico te nemen. Ik voelde mij ook wel goed in het maken van voorstellingen. Ik vond dat heel spannend en plezierig eigenlijk.
1: Je kan je dat nu bijna niet voorstellen, nee. Dat allemaal begon zonder enige subsidies. Ja, hoe kwamen jullie rond? Ja, met je werk als orthopedagoog zal je wel een en ander betaald hebben of aan je levensonderhoud voorzien hebben, maar het is zo'n andere wereld dan hoe je nu als kunstenaar begint.
0: Dat klopt, inderdaad. Maar weet je, op die moment was er nog geen sprake van subsidies. En wij hadden ook het gevoel dat we daar geen recht op hadden. Want wij vonden onszelf een groepje amateurs. Dus dan moesten we maar zorgen voor onze eigen financiering. En dat gebeurde inderdaad via het feit dat mensen die betaald werden, uiteraard. En via het feit dat als we op zoek gingen naar props of decors of naar kostuums, dat we dan naar goedkope dingen gingen kijken op rommelmarkten en dat we dikwijls ook een deel van ons eigen interieur als decor gebruikten. Dus dat leek eigenlijk evident toen. Daar werd niet moeilijk over gedaan, ik zal het zo zeggen. En dat is inderdaad ook wel iets dat veranderd is. Hè. Mensen die vandaag de dag een opleiding volgen en daarna aan het werk willen, we zijn toch op zoek naar goede contracten of naar het feit dat ze voldoende geld hebben om vooraleer dat ze aan iets kunnen beginnen. Daar waren wij absoluut niet mee bezig.
1: En hoe kijk je daarnaar, naar die veranderende wereld op dat vlak?
0: Ik begrijp heel goed dat mensen op zoek zijn naar loon naar werk. Dat is maar juist ook. Maar soms denk ik van, dat het ook wel, enfin, ik heb die ervaring dat het ook wel spannend en aangenaam kan zijn om op zoek te gaan naar hoe gaan we dat nu rondkrijgen, zoiets. Als de passie er is met een aantal mensen rondom u om iets te maken, dan is die, enfin, bij mij was dat dan toch zo, die is meestal groter dan het verlangen om daarvoor betaald te worden of zoiets.
1: Ja, en als dat nu niet was gelukt, als je nu niet was opgepikt en uiteindelijk zelf het establishment geworden doorheen de decennia, zou je dat dan nog steeds in je loft aan het doen zijn, voorstellingen houden?
0: Dat is een hele goede vraag, ik weet dat eigenlijk niet goed.
1: Of zou dat dan iets zijn waar je met plezier op terugkijkt, een fase
0: ja,
1: in je leven?
0: Wel, ja, misschien wel. Misschien zou ik dan, zou dat automatisch gestopt zijn. Want als ik de keuze gemaakt heb om daar professioneel mee bezig te zijn, dan had ik mij voorgenomen, ik ga dat een aantal jaren proberen en zien of dat iets oplevert en of dat de passie blijft en of dat we daar dan op een bepaald moment ook wel kunnen van leven of gedeeltelijk van leven. Dus dat was op een bepaald moment toch ook wel belangrijk voor mij, hoor.
1: Ja. Nu, in die tijd heb je ook een clash gehad met het dans-establishment dan, in de vorm van de choreograaf van het ballet van Vlaanderen toen, Jean Brabants. Die vond jullie werk maar niets, die vrouw.
0: Niet ons werk persoonlijk. Zij was eigenlijk voorzitter van de raad van bestuur van het Klapstuk. Dat was toen een heel jong hedendaags dansfestival. Dus zij kwam naar alle voorstellingen in dat festival kwam ze kijken. En ze was ook komen kijken naar een kleine voorstelling die we daar gemaakt hadden. En vroeg dan aan mij om samen een kin koffie te drinken. En daar vertelde ze dat ze toch wel ontgoocheld was in datgene wat ze zag. Wat er gebeurde in hedendaagse dans, omdat ze het gevoel had dat niks nog mooi was. En dat er niet op zoek gegaan werd naar een bepaalde vorm van schoonheid, een bepaalde soort van esthetiek, die zij dan apprecieerde. En ze werd daar zelfs heel verdrietig over. Want ik herinner mij dat we, als we die koffie aan het drinken waren, dat zij begon te wenen ook. En ik vond dat wel indrukwekkend. En die clash is er op die manier gekomen dat zij mij dan uitgenodigd heeft om te komen kijken naar repetities in Antwerpen. Waar dat ze werkte aan een duet rond Romeo en Juliet met twee hele jonge dansers. En toen werd ik heel triestig, omdat ik dacht van die gasten, ja, 18, 19 jaar, zijn iets aan het leren dat helemaal niet past bij hoe dat zij eruit zien, wat dat zij uitstralen, wie dat ze zijn. Moeten dus een soort van heel ouderwetse...
1: Dat leek een keurslijf voor jou, dat klassieke ballet.
0: Voilà. Ja. En dan heb ik me daar heel zwaar tegen verzet. En dacht ik van, ja, nee, die richting wil ik helemaal niet uitgaan. Maar later heb ik dan ontdekt, als we begonnen te werken met dansers, professionele dansers die in ons werk geïnteresseerd waren en die bijvoorbeeld uit de klassieke richting kwamen, ja, dat die ook ontzettend veel te vertellen hadden.
1: Dus die vooropleiding kan toch wel nuttig zijn, daar ben je achtergekomen.
0: Ja, en in bepaalde gevallen zelfs meer dan geen opleiding hebben. Want het soort van esthetiek waar ik naar op zoek ging, of naar het soort van taal waar ik naar op zoek ging, ik had het gevoel dat mensen die virtuoos waren en die een technische opleiding hadden gevolgd, dikwijls meer in staat waren om dat soort van taal te ontwikkelen, op te zoeken, dan mensen die uit het amateurcircuit kwamen. Niet altijd, maar dus ook.
1: Beetje zoals dat je moet kunnen schetsen om abstract te kunnen tekenen, zoiets.
0: Ja, zoiets, inderdaad. Ja.

0: De Jaren met Helene Bruyne.
1: Alain Platel, we hadden het net over terugkijken vandaag op die danswereld van toen, van de jaren 80, 90. Het gaat vandaag ook heel erg over macht en machtsverhoudingen. En er zijn ook de nodige schandalen geweest, zeg maar, met choreografen die daar de grenzen hebben overschreden. Dat heeft jou ook genoopt tot nadenken over je eigen positie. Je zei het aan het begin van de uitzending, je bent iemand die van op een afstand naar jezelf kijkt. Wat heb je dan gezien?
2: Ik heb misschien een van de voordelen van wat ik heb meegemaakt, is het feit dat ik geen opleiding gehad heb. En dat ik ook in die positie van regisseur op een redelijke natuurlijke manier ben gerold. In die zin dat oorspronkelijk maakten wij voorstellingen met vrienden en kennissen en iedereen deed alles en gaf ook commentaar op alles. Op een bepaald moment hadden we het gevoel dat er toch wel een soort van external eye nodig was om ons te voeden en om correcties of feedback te geven. En op een bepaald moment werd er mijn richting uitgekeken, omdat ik eigenlijk degene was die heel dikwijls het initiatief nam om iets te maken. En mij waarschijnlijk ook wel al een beetje gedroeg als een regisseur. Maar dat was voor mij wel niet evident om in die positie te gaan staan, want ik moest dan mensen regisseren die eigenlijk mijn vrienden waren, of in sommige gevallen zelfs mijn familie. En dat was echt zoeken, van hoe doe je dat? Ik was ook niet direct de meest zekere persoon. Ik was iemand die heel veel twijfelde. En er moest maar een kleine reactie komen van een andere kant. En ik was al direct heel onzeker. Zo, dus dat, ik moest daar mijn weg in zoeken. Zeker als ik dan later met professionele dansers begon te werken, werd die twijfel alleen maar groter. Want ik was zo afhankelijk van datgene wat zij wilde delen met mij, omdat ik zelf geen dingen kon voortonen. Dus ik moest eigenlijk werken met het materiaal dat zij mij aanboden. En ik denk dat soort van attitude, of die ingesteldheid er ook voor gezorgd heeft, dat ik eigenlijk, om te beginnen, geen schroom had dan om die twijfels te uiten naar de mensen waar ik mee samenwerkte. En dat iets was dat zij ook zagen als een mogelijkheid om over van alles en nog wat met mij in dialoog te gaan. Dus die dialoog tussen mij en de mensen waarmee ik werkte, die werd super essentieel. En het voorkwam, in mijn geval dan, dat ik arrogant werd of dat ik autoritair zou kunnen zijn. Dus dat is denk ik bij mij een van de elementen geweest die ervoor gezorgd heeft dat ik mij nooit heb boven de mensen geplaatst waarmee ik samenwerkte, omdat ik heel hard voelde dat datgene wat zij mij te bieden hadden, datgene was waar ik van afhankelijk was. Maar op het moment dat die vragen rond toxisch gedrag of autoritair gedrag de laatste jaren naar boven kwamen, heb ik toch wel gecheckt bij de mensen waar ik mee samengewerkt heb, van is dat bij mij ook gebeurd? Want ik denk dat we heel lang gewerkt hebben met mensen die eigenlijk bereid waren om heel veel te doen wat de regisseur hen voorstelde. En dat betekende dus eigenlijk dat je dan achteraf bekeken ongelooflijk veel macht had en heel veel kon vragen. Er kwam weinig weerwerk. Dat is de laatste jaren gelukkig veranderd.
1: Hoe komt dat? Omdat mensen toen al automatisch iets verwachten van iemand in een machtspositie? Of,
2: Ik denk dat voor een stuk te maken had met de tijdsgeest. Een regisseur was iemand die misschien makkelijker op een piedestal gezet werd. En waar dat van ervaard werd dat wat hij of zij te zeggen had, dat belangrijk was. En dat de waarheid zou kunnen zijn. En ik, zoals ik zei, ik denk dat dansers en acteurs in die periode ook nog weinig verbaal weerwerk gaven aan mensen die in een regisseurspositie stonden. En dat is geleidelijk aan veranderd. Ik heb dat ook bij mijn eigen troepen, bij manier van spreken, gezien. Meer en meer werd ik geconfronteerd met dansers die verbaal heel sterk waren, die tegenwerk gaven, die dingen in vraag stelden, die niet akkoord gingen met voorstellen die we deden. En ik heb dat altijd gezien als een uitdaging en nooit als een iets waar tegen dat ik mee moest verzetten of zoiets. Ik vond dat altijd heel interessant. Weet je, in onze producties waren de eerste belangrijke critici de mensen waarmee ik werk, de cast. Ik heb op een bepaald moment ontdekt dat die eigenlijk heel kritisch staan ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van datgene wat er in een studio wordt getoond. En ik nam dat altijd heel serieus. Ik dacht altijd van, als zij iets goed vinden, dan is dat een goed teken.
1: Nu we het toch over critici hebben, nog eigenlijk iemand met een machtspositie waar niet vaak over gesproken wordt binnen de kunstenwereld, is de recensent. Daar heb jij wel eens last van gehad in het verleden.
2: Maar ik denk,
1: iedereen waarschijnlijk.
2: Ik denk het wel. Ja. Maar ik was eigenlijk zelf verwonderd over het feit dat ik dan op een bepaald moment in dat boek nogal scherp tekeer ging tegen een aantal van de mensen die
1: konden weg.
2: Het zat diep, ja, inderdaad. Want ik denk dat ik geloof dat, zeker in het verleden, ik denk dat dat nu wel voor een stuk anders is, hè, maar dat critici soms niet doorhebben welk soort van effect een negatieve kritiek kan hebben op iemand die creëert. Want ook wij, dus ook mensen in die positie, zijn dan op een bepaald moment ontzettend kwetsbaar. We maken iets. En ik denk dat voor
1: jij niet alleen, want iedereen die heeft meegewerkt aan die voorstelling leest ook die recensie, dus je voelt je waarschijnlijk ook nog eens verantwoordelijk.
2: Ja. Zeker, ja. Ja, dat is echt wel zo. Je werkt aan iets gedurende eigenlijk een vrij lange periode. In mijn geval was dat meestal 3 maanden, 3 maanden en een half. Dat was veel voor een creatie. En dat gaat omdat ik altijd vertrek van materiaal of van een idee dat redelijk vaag is, waardoor dat ik eigenlijk absoluut niet weet waar dat ik ga uitkomen, is dat eigenlijk een heel glibberig parcours. Er gebeurt van alles onderweg. En de momenten van twijfel en diepte die je op dat vlak meemaakt, ja, die zijn gigantisch. En als je dan op een of andere manier dan toch uitkomt op een resultaat, wat dat voor mij heel belangrijk was, dat was dat resultaat iets was waarvan dat ik kon voelen dat de cast die het ging uitvoeren daar 100% kon achterstaan. En dat ik zelf ook het gevoel had van, ja, dit kan getoond worden. Daar ben ik fier op, daar ben ik blij mee. En als dat dan gekraakt wordt op een manier die vaak een bepaald soort van dédain of arrogantie verraadt, ja, dan kun je daar zeker op het moment als die kritieken uitkomen en als de reactie van het publiek dan soms helemaal het tegenovergestelde is, kunnen daar zwaar door geraakt worden. Ja.
1: En wat doe je daar dan mee?
2: Vloeken. En af en toe reageren, maar dat is een heel moeilijke situatie, want
1: Je bent al snel in het defensief.
2: Natuurlijk. Ja, voilà. Goh, soms denk je van, ja, ik ga niet reageren, maar dan betekent dat alsof dat u dan niks doet. En als je wel reageert, dan kan dat ook eigenlijk een vorm van arrogantie zijn. Maar ik heb het een aantal keer gedaan.
1: Ja, je beschrijft ook, wat is het, een Duitse choreograaf of theatermaker die een recensent met hondenpoep heeft ingesmeerd uit woede. Dat is een heel overdreven reactie.
2: Dat is wereldnieuws geweest een paar jaar geleden en ik schrok daar zelf van.
1: Het waren uitwerpsel van een tackle, geloof ik. Voor
2: ja,
1: de
2: van zijn hondje. Ja. Maar ja, ik had ook zo een dubbele reactie. Ik moest daar eerst om lachen, maar tegelijkertijd dacht ik van, ja, dat is wel voor degene die dat meemaakt. Ik denk dat dat ook een trauma is waar dat de rest van uw leven mee rondloopt.
1: Sorry, ik blijf maar aan die tackle denken. Maar, maar ergens, los van de volkomen extreme reactie, kon je je wel iets voorstellen bij de emotie van die theatermaker.
2: Ja, er zijn kritieken geweest waar dat ik heel, heel kwaad om werd. En zelfs bijna razend. Zo, omdat ik dacht van, hoe komt dat toch dat hij zoiets schrijft? En hoe komt dat dat er eigenlijk geen normale manier van dialoog daar rond kan gevoerd worden? Waarom moeten critici over het algemeen mensen zijn die de zaal binnensluipen en met een notitieboekje dan een aantal aantekeningen maken. En als ik dan op een plek zit waar zo iemand zit die dan notities maakt, dan denk ik, niet doen, je ziet dan misschien dat detail niet dan noodzakelijk is om het hele stuk te begrijpen. Hè? Maar bon, dat is...
1: Vind je het misschien ook zo moeilijk omdat kunst voor jou in de eerste plaats emotie is en dat ook moeilijk... Ja, ofwel voel je het niet. En als die recensent het niet gevoeld heeft, ja, wat valt er dan eigenlijk over te zeggen, behalve ik heb het niet gevoeld?
2: Ik denk dat het iets complexer is dan dat, maar ik schrijf in mijn boek inderdaad een hoofdstuk over een verbaal duel dat ontstaan is tussen twee mensen. Eén daarvan was een criticus en de ander was meer een filosoof. En de filosoof die was zwaar aangegrepen door de voorstelling en de criticus vond dat emo-terreur. En in die periode, ik herinner mij toen ik voor het eerst dat woord las, dan dacht ik van wow, dat is wel heftig. En ik denk vandaag de dag klinkt dat zelfs nog heftiger dan toen. En ik heb het over 99, op het moment dat dat verschenen is. Maar ik was daar behoorlijk boos over, omdat die criticus tot op vandaag eigenlijk nog altijd alles wat te maken heeft met een bepaald soort van sentimentaliteit echt wel afkeurt. In de zin van zodra dat hij zoiets voelt in een voorstelling, dan knapt hij daarop af.
1: Die zou bijna gaan psychologiseren en je afvragen waarom de criticus het zo moeilijk heeft met emotie.
2: Ja, wel, maar dat zou eigenlijk een heel interessant gesprek kunnen worden tussen mij en hem dan, bijvoorbeeld. Daarover. Omdat voor mij inderdaad het beleven van kunst in de eerste plaats iets heel emotioneel is. Je krijgt, bij manier van spreken, een fysieke reactie als je naar kunst kijkt. Ja. Je krijgt kippenvel, je pupillen verwijden. Je hebt een gevoel van, wat ze in het Frans noemen, nausee. Afkeer, als je iets ziet. Dus dat gebeurt voor mij dan, en ik denk voor veel mensen, in de eerste plaats via deze weg. En pas daarna krijg je dan een soort van rationalisering of een reflectie over wat heb ik nu gezien en hoe plaats ik dat in de context van wat dat er nog te zien is. En dat is voor mij de tweede stap.
1: En wanneer heb je dat voor het laatst gevoeld, dat zo'n hevige emotie bij kunst? Want het lukt ook niet altijd. Hè? Je moet vaak een tijdje proberen voor je het weer voelt.
2: Ik heb het af en toe nog bij beeldende kunst. En de laatste keer dat ik het gezien heb of meegemaakt heb in een voorstelling was de voorstelling van Lizzie Estaras, What Can We Do Together? Waar dat ze een voorstelling maakt samen met mensen met beperking en zonder beperking, professionele dansers en amateurs. En zij doet dat op zo'n ongelooflijke manier dat alles wat er daar te zien is, dat is alsof dat er kleine explosies gebeuren in mijn kop en in mijn hart. En als dat gebeurt, en dat is eigenlijk redelijk zelden nu, want ik denk dat ik op dat vlak misschien te veel gezien heb in mijn leven, maar het gebeurt nog wel, ja, dan is dat heel hevig.
1: Misschien is emo-terreur ook wel een compliment.
2: In welke zin?
1: Er gebeurt in ieder geval iets.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja.
1: Je hebt wel iets teweeg gebracht met je emo-terreur.
2: Ja, en uit dat verbaal duel tussen die twee mannen, waar dat ik citaten uithaal, blijkt ook dat diegene die dat woord gebruikt heeft eigenlijk iemand is die supergevoelig is. En die dan andere dingen kan beschrijven waardoor dat die wel diep geraakt wordt. En dat is dan het argument van de andere auteur die dan zegt, ja, maar jij zei hier dingen aan het beschrijven op een manier, of met dezelfde woorden die je gebruikt om dan het werk van Platel te veroordelen. En dat vind ik een heel interessant thema om een gesprek rond te voeren. En ik pleit dan ook in dat hoofdstuk over voor dialoog tussen de criticus en de maker.
1: Bij deze uitnodiging aan de critici van Alain Platel. Stuur hem een mailtje, misschien wordt het nog gezellig. Of niet.

0: Dit was Mahan Mirabab met Banu.
1: De jaren met Helene de Bruyne.
0: Alain Platel, je bent opgegroeid in de jaren 70. Dat is een tijd waar je samenwoonde met verschillende mensen en dat heeft je toch ook wel gevormd, zo'n huis delen met heel verschillende mensen.
2: Ik kom uit een vrij burgerlijk gezin, maar een heel warm gezin. Mijn vader was architect. We waren met 5 thuis. Mijn moeder was lerares huishoudkunde, maar ze heeft dat nooit. Ze was eigenlijk de moeder van 5 kinderen. En ik ben dus eigenlijk opgegroeid in een heel warm nest. Toen ik 17 was en afgestudeerd uit de middelbare school, de beslissing genomen om een jaar naar Amerika te gaan. Dat was toen eigenlijk een enorme uitdaging, want de enige vorm van communicatie tussen mij en thuis was via brieven, die dan 14 dagen onderweg waren, voordat je dat een antwoord had. Ik heb in dat jaar mijn familie 1 keer gehoord aan de telefoon. Dus dat zou nu wel anders zijn. Maar ik vertel dat omdat dat eigenlijk een heel belangrijk moment geweest is. Omdat ik kwam terecht in een gezin, ook met 6 kinderen. Maar die het absoluut niet breed hadden. En die mij dus uitnodigden en vroegen om allerhande jobjes te doen, om op die manier mee...
0: Hadden ze daarom een uitwisselingsstudent aangenomen om karweitjes op te knappen?
2: Nee, ik moest zelf op zoek gaan naar jobjes. Nee, ik werd daar thuis heel warm en goed ontvangen. Hè. Maar toch, als ik bepaalde dingen wilde doen, dan moest ik daar zelf voor zorgen, financieel dan. Hè. En dan ben ik op die manier terechtgekomen in milieus en in omgevingen die mij gestimuleerd hebben om daarna orthopedagogiek te gaan studeren. En van zodra dat ik op de Unif zat, vond mijn moeder het eigenlijk ook wel goed dat ik op kot ging. Ik vond dat in het begin eigenlijk raar, want wij woonden eigenlijk maar 10 minuten met de fiets van Gent, van Gent Centrum. Maar ik heb dat dan toch gedaan en dan op die manier stilletjes aan in gemeenschapshuizen terechtgekomen, waar dan nog studenten woonden. En die gemeenschapshuizen werden dan, zelfs na onze studies, bleven die bestaan. En dat werden huizen waarbij dat we heel veel samen deden, waar dat ik eigenlijk... Op bepaalde plekken heb ik daar echt mijn politieke opvoeding en ook mijn seksuele opvoeding gekregen door op die manier met mensen samen te leven. En dat is een heel belangrijke leerschool voor mij geweest.
0: Ja, je politieke opvoeding, het waren de jaren 70, vroege jaren 80 misschien ook nog. Ik ben terug aan het rekenen. Er werd veel betoogd voor het klimaat, tegen de atoombom. Er was van alles om tegen te betogen. En jij deed dan ook mee.
2: Ja, het is eigenlijk wel interessant om te zien dat 45 jaar later eigenlijk diezelfde betogingen weer op straat komen. Maar ik kom uit een katholieke school, maar wel in een periode waarin het christendom eigenlijk grondig aan het veranderen was. Van de klassieke Latijnse messen kregen we dan ineens heel moderne dingen.
0: Priesters met gitaren, dat soort dingen. Ja.
2: Dat soort van dingen. Maar bijvoorbeeld ook op school herinner ik mij, want dat was nog een katholieke school, daar waren nog een paar priesters, jonge priesters ook, die voor het eerst ook spraken over dingen zoals christenen voor het socialisme of over de bevrijdingstheologie in Zuid-Amerika. En dat waren dingen waar dat ik... absoluut gevoelig voor was en die mij heel erg aangrepen en die mij ook ontzettend inspireerde. Dus ik kom uit die hoek, zou ik maar zeggen.
0: En hoe kijk je ernaar dat de dingen waar jullie voor op straat kwamen, het klimaat, gelijkheid tussen mannen en vrouwen tegen oorlog en uitbuiting, dat daar op dat vlak toch nog niet zoveel verbeterd is?
2: Dat is ongelooflijk ontgoochelend, vind ik zelf. Dat is echt... En zeker wat er nu gebeurt op vlak van... wat er in de wereld gebeurt aan oorlogen, de militarisering van het feit dat ik was een van de laatste van de generatie die moest kiezen tussen burgerdienst en legerdienst. Ik heb burgerdienst gedaan, maar kort daarna is de legerdienst afgeschaft en wij vonden dat natuurlijk allemaal normaal dat dat ging gebeuren. En dan 40 jaar later moeten zien dat we zitten met een minister van Defensie die dat terug promoot, die probeert jongeren te overtuigen dat een opleiding als militair dat zinvol en goed zou kunnen zijn. Dat er in tijden waarin dat er ongelooflijk moet bespaard worden, vanuit het niets 4 miljard extra kan gevonden worden om onze defensie up-to-date te maken. Waarbij dat me dikwijls de vraag stel van, wat als die 4 miljard zou gebruikt worden om, om aan diplomatie te doen. Ja, dan word ik daar diep ongelukkig van. Dat zijn de dingen die mij echt heel triestig kunnen maken. Omdat ik dan denk van, is er dan echt zo weinig gebeurd dat we moeten terugkeren naar dat punt?
0: Ja, en nog een ander vlak waarop er zo weinig gebeurd is, is wat er tussen Israël en Palestina zich afspeelt. Jij bent al heel lang daarmee bezig. Waarom heeft die zaak jou zo vroeg al geraakt?
2: Ook daar moet ik ver terug gaan, hè? Want toen ik orthopedagogiek studeerde, moesten we op een bepaald moment een stage doen in het buitenland. En de prof die dat toen organiseerde, die stelde voor aan ons om te gaan werken in de kibbutz in Israël. En dat werd toen voorgesteld als een heel progressief socialistisch experiment. Dus ik wou er eigenlijk heel graag naartoe gaan, maar mijn ouders konden dat niet betalen, wilden dat ook niet betalen, en dan ben ik ergens anders terechtgekomen. Maar toen leefde al die idee van, daar is iets aan het gebeuren dat misschien wel interessant is. Tot dan, in 1987, de eerste intifada is losgebroken, en ik was daar eigenlijk al vroeger. Ik denk dat München bijvoorbeeld, de aanval van de Palestijnen op atleten in München, dat heeft op mij ook grote indruk gemaakt. Maar dan na de eerste intifada dacht ik van, hier klopt iets niet. Of daar klopt iets niet. Dan in de jaren 90 ben ik in contact gekomen met een aantal dansers uit Israël, die dan ook in de compagnie terechtgekomen zijn, waar ik eigenlijk lang mee samengewerkt heb. En die mij ook vertelden over het feit dat in Israël dingen aan het gebeuren waren waar dat zij heel ongelukkig van werden en dat ze ook heel negatief zagen. Ze zagen dat niet beter worden. En dan ben ik begin jaren 2000 uitgenodigd geweest om naar de bezette gebieden te gaan. Ik wou dat dan ter plekke gaan bekijken. Wat gebeurt daar nu precies? En je hebt eigenlijk maar een kwartier nodig als je daartoe komt om te weten dat daar een catastrofe aan de hand was. Ik ben tussen 2000 en 2010 regelmatig daar naartoe gegaan. En heb alleen maar gezien dat die situatie alleen maar verslechterde. En dat ik sprak eigenlijk al midden jaren, in 2004, 2005, sprak ik al over het feit dat ik het gevoel had dat daar een soort van apartheidsregime bezig was. Dus vanuit al dat soort van ervaringen was het voor mij dan in 2005, als de BDS-beweging opgericht geweest is, de boycottbeweging tegen Israël, het kostte mij geen moeite om mij daarbij aan te sluiten. En dan heb ik vanaf dan geprobeerd om ook hier in Vlaanderen collega's te overtuigen om zich daarbij aan te sluiten, maar dat is iets wat heel moeilijk was en eigenlijk nooit gelukt is tot na 7 oktober 23. Als dan duidelijk werd welke ramp dat zich daar dan aan het afspelen was, dat het ook voor ons onmogelijk was om daar nog stilzwijgend op toe te kijken.
0: Hoe is dat om daar al zo lang mee bezig te zijn, zo lang aan mensen te zeggen van kijk, daar is een apartheidsregime, daar klopt iets niet. En ja, nu is de situatie natuurlijk volkomen geëscaleerd. Er is de genocide, er is iets meer bereidheid vanuit de artistieke wereld om jouw standpunt te volgen, maar tegelijk is het daar verschrikkelijker dan ooit. Hoe is dat dan voor jou?
2: Dat is onverdraaglijk. Maar het is voor mij ook ontzettend moeilijk om te zien dat ondanks het feit dat er nogal wat individuen en organisaties zich aangesloten hebben bij die boycottbeweging, dat het toch nog altijd heel moeilijk blijft, ook in onze sector, om mensen te overtuigen om daar heel klare en duidelijke standpunten in te nemen. We zijn een paar weken geleden geconfronteerd geweest met een situatie in Bozar, waar een concert van Lahavshani wordt geprogrammeerd. En dat is dezelfde muzikale directeur, dirigent, die in Gent ongeveer een jaar geleden gecanceld geweest is omwille van het feit dat hij muziekdirecteur is van het Israëlisch Symfonisch Orkest. En dat is eigenlijk een soort van ambassadeur, van de culturele ambassadeur van de Israëlische regering.
0: Ja, het gaat jou niet over dat elke muzikant moet gecanceld worden, maar hij bekleedt een positie voor de overheid daar.
2: Absoluut, ja. Maar ook het feit dat als aan hem gevraagd wordt van een duidelijk standpunt in te nemen en de genocide te veroordelen, dan weigert hij dat te doen. En dat is iets wat wat heel moeilijk valt, eigenlijk onaanvaardbaar is, vind ik. En als Gent dan beslist van, oké, dan kunnen we dat concert niet laten doorgaan, dan vind ik dat heel moedig. Maar dan ongeveer een jaar later te moeten zien dat datzelfde concert dan toch geprogrammeerd wordt in Beaux-Arts, dan denk ik van, ja, weer helemaal opnieuw beginnen, van nul af. En dat is nu een heel concreet voorbeeld, maar zo zijn er vele, hoor. Dus er is nog altijd een groot verschil tussen het feit dat mensen op papier tekenen dat ze achter de boycott staan en dan daar concreet moeten naar handelen. Dat blijft ontzettend moeilijk. En ik begrijp dat ook, omdat ik zelf gecanceld geweest ben, dat ik zelf bedreigd geweest ben, dat ik zelf gecensureerd geweest ben, dat ik heel vaak in heel moeilijke gesprekken heb gezeten daaromtrent. Dus ik snap wel dat mensen het heel moeilijk vinden om die positie in te nemen. Maar voor mij, omwille van de redenen die ik daarnet aangehaald heb, de geschiedenis die ik daarin meegemaakt heb, is het onmogelijk om daarover te zwijgen.
0: Wat is dan een oplossing, dat iedereen een inleefreis maakt? Want dat was toch wel een... daar zijn je ogen open gegaan, zeg je.
2: Ja, wel. En ik heb alleen maar gehoord van mensen die ervaring ook meegemaakt hebben, dat het inderdaad een kwartier duurt vooraleer dat het duidelijk is dat er iets moet gebeuren. En gevoeld ook, en dat heb ik de voorbije jaren ook gevoeld als ik daar naartoe ging, gevoeld ook dat de druk van buitenaf moet komen, dat het van binnenin echt ongelooflijk moeilijk is om u te verzetten tegen datgene wat er aan het gebeuren is. Oppositiestemmen worden in de kiem gesmoord. Mensen die iets willen doen voelen heel snel dat bijna onmogelijk is en de meeste van hen verlaten ook het land. Dus gevoeld dat de druk van buitenaf eigenlijk heel belangrijk is. Vandaar ook dat ik de voorbije tijd ook heel, heel vaak heb gezegd dat de Joodse gemeenschap in het buitenland daarin ook een heel zware verantwoordelijkheid heeft om die druk op te voeren. En er zijn heel veel Joodse organisaties die dat ook doen. En daar ben ik ontzettend blij om.
0: Ja, Alain Platel, ik was op zoek naar iets hoopvols om mee af te sluiten. Ik vind het niet meteen, maar als jij iets hebt...
2: Iets hoopvol om mee...
0: Ja, sorry, maar...
2: Ik voel dat in het basiswerk, in het dagelijkse werk. Ik ben verbonden bij SOS Gaza en met die mensen samenwerken en op zoek gaan naar wat kunnen we betekenen, wat kunnen we doen om mensen te overtuigen, welke getuigenissen moeten we en kunnen we aanhoren. Dat is heel stimulerend om daar... om daarmee bezig te zijn en gevoeld ook mensen die... het is zo... Vanuit de basis kan er, denk ik, heel veel gebeuren. En gebeurt er ook eigenlijk al heel veel. Daar haal ik mijn moed uit. Dat is duidelijk.
0: Oké. Alain Platel, dank om hier te zijn.
2: Graag gedaan.
0: Jouw boek, even oppassen dat ik het niet verkeerd zeg, maar het is wel degelijk een tachtiger die 70 wordt. Ik had het al bijna omgedraaid. Is uit bij EPO. En ligt in de winkel. En u thuis, dank voor het luisteren. Deze uitzending van de jaren is te herbeluisteren op VRT Max. En daar vindt u ook alle andere voorgaande afleveringen. En voor nu onthoud ik... Emoterreur kan ook interessant zijn.
2: Oké. Dank u wel.

0: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Tony Janssens. De eerste hittegolf van het jaar is een feit en het kwik blijft volgende week stijgen tot 37 graden of meer. In Zwitserland hebben de VS en Iran onderhandeld over een definitief vredesakkoord en supporters van de Rode Duivels maken zich klaar voor de match van vanavond tegen Iran. Er is officieel een hittegolf in ons land. Dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar. Vorig jaar was dat ook eind juni. En weervrouw Jacotte Brokke, de hitte is dus nog niet voorbij.
1: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen. Daarna wordt het wel opnieuw minder warm. En dan stijgt ook de kans op wat onstabieler weer, dus eventueel opnieuw onweersbuien op vrijdag en op zaterdag.
0: En ook in de rest van Europa is en blijft het enorm warm.
1: Inderdaad, in België en Nederland geldt er code geel voor hitte. In sommige van onze buurlanden is dat code oranje. En in Frankrijk bijvoorbeeld, grote streken daar, geldt er code rood voor hitte, met daar maximumtemperaturen boven de 40 graden. In Bordeaux verwachten ze morgen bijvoorbeeld tot 42 graden. En ook in Parijs geldt code rood, met daar maximumtemperaturen tot 38 graden morgen.
0: Ja, dankjewel Jacotte. En bij ons zijn de gevolgen van de hitte voorlopig beperkt, maar Nina Verhagen, enkele sectoren nemen wel al maat.
2: Ja, door de hitte schrapt de NMBS morgen en overmorgen sommige P-treinen of piekuurtreinen, die dus normaal rijden tijdens de ochtend- en de avondspits. Die treinen staan overdag buiten, waardoor ze te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. Ook de bouwsector neemt maatregelen, zoals arbeiders vroeger laten starten om de ergste hitte te vermijden, extra schaduwplekken en water voorzien. En als het echt te warm wordt om te werken, of als de materialen te snel zouden drogen, beton of verf bijvoorbeeld, om dan tijdelijke werkloosheid in te roepen als werkgever. In het onderwijs worden bij ons nog niet dezelfde drastische maatregelen genomen als in Frankrijk. Daar zullen er morgen honderden scholen dicht blijven door de hitte. Wel horen we dat bepaalde basisscholen uitstappen of sportdagen afgelast hebben.
0: Bedankt Nina. In Birkenstock in Zwitserland zijn de onderhandelingen bezig tussen de Verenigde Staten en Iran over een definitief vredesakkoord. Voor aanvang heeft de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance de pers toegesproken en Wim Schepens, wat heeft hij gezegd?
3: Wel, Vance klonk positief. Hij noemde de bijeenkomst historisch. Hij zei dat het nooit eerder is gebeurd dat de VS en Iran op zulk hoog niveau hebben samengezeten en dat president Trump hem heeft gevraagd om een bladzijde om te slaan om de relaties met het Iraanse volk te verbeteren. Al voegde hij er wel meteen aan toe dat dat alleen maar kan als het Iraanse regime ophoudt met onrust te stoken in de regio en afziet van zijn ambitie om nucleaire wapens te bemachtigen.
0: En hoe kijkt Iran zelf naar de onderhandelingen?
3: Ja, de Iraanse delegatie in Zwitserland hebben we nog niet gehoord, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag herhaald dat zolang Israël Libanon blijft aanvallen, een definitief vredesakkoord met de VS uitgesloten is. Trump zelf heeft vanmiddag trouwens ook nog gereageerd op de situatie in Libanon. Hij dreigde ermee dat de VS Iran opnieuw zullen bombarderen als Hezbollah, beter gezegd Israël, blijft bestoken vanuit Libanon.
0: Oké, dankjewel Wim. En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. De fans van de Rode Duivels verzamelen massaal in het Vandorp bij het stadion in L.A. en zij zien het alvast volledig zitten.
4: Beetje stress in de match, de sfeer, het is hier leuk opgebouwd, dus dat komt volledig goed. We hebben genoeg kwaliteit om Iran te verslaan, ook zonder de doken moet dat perfect lukken, dus dat komt goed.
5: Ik denk dat we allemaal heel positief zijn vandaag en let's go for it.
0: En ook in ons land wordt er volop gesupporterd. De stad Diest in Vlaams-Brabant heeft een groot scherm opgesteld op de Grote Markt. En ze verwachten daar 1500 supporters. Gunter Joosen trok er naartoe.
6: Het is al gezellig druk op de Grote Markt in Diest. Een groot scherm staat klaar voor het stadhuis. De stad organiseert dit al sinds 2014 en is goed voorbereid op hitte en eventueel onweer, zegt burgemeester Geert Klukkers.
7: Diest is bekend als een zeer bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt. Water wordt goedkoper voorzien, maar als er problemen zijn op het groot scherm komt er dan een tekst. Verlaat rustig de grote markt.
6: De eerste supporters zitten al klaar.
8: Hier moeten zijn, hier is altijd iets te doen. Hè?
9: Wij komen de sfeer al eens opsnuiven op voorhand. Ja. Het ziet er heel leuk uit. Ja, het is mooi ingericht. Ja.
6: Afwachten wat de Belgen ervan terechtbrengen vanavond.
8: Winnen, hè? 2-3-0.
10: 2-0, denk ik.
11: En intussen is Spanje begonnen aan zijn tweede wedstrijd op het WK. De Spanjaarden nemen het op tegen Saoedi-Arabië. Spanje heeft slechts 1 punt op dit moment in groep H, nadat het op de openingsspeeldag niet verder was geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Kaapverdië. En wielrennen dan? Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel blij mee.
12: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dat uiteindelijk gelukt is.
11: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er eerst nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog, bij minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. En dit nieuws begon ook met het uitzonderlijk warme weer. De eerste hittegolf van het jaar is een feit. Het is al minstens 5 dagen op rij warmer dan 25 dagen, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. En het ziet er dus naar uit dat die hitte nog enige tijd zal aanhouden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Clara, blijf verwonderd. Zanzibar, met Michael Robrechts.
14: Een goeie avond. De zomer is echt begonnen, de dagen zijn lang en de nachten zijn kort en de festivalkalender longt met concerten aan de Abdij en festivals in de parken. We blikken vooruit naar Feest in het Park, naar Gooikoorts en naar Brossella. En er is nieuw werk van Purple Spirits, van Camille Basha en Naguib Shanbezadeh en van Limechop.

0: ¡Arriba Veracruz!
1: Arriba Veracruz. En de zomer is in het land. De Bamba bij Los Lobos en Chicano pionier in Californië, Lalo Guerrero. De Malinese diva Madamba komt uit de familie van Djeli Baba Sissoko en van Fanta Damba, grote namen in de Mandingue-muziek en cultuur in Mali. Madamba heeft zo pas een nieuw album uit Tabolo Cura. Een album met erg traditionele Malinese folk met een centrale rol daarin voor instrumenten zoals de ngoni, de kora en de bala. Nantan is dit, een track uit het nieuwe album van Madamba.

toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.

0: Dag Jello!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Clara Live.

Kabako. De Malinese Madamba op een van haar vorige albums. En daarvoor Nantan, een fragment op haar nieuwe album Tabolo Cora. Madamba uit Mali. De Catalaanse zanger en gitarist Willy Fuego vormt met zijn Antwerpse vrienden Thomas de Smet, Roel Poriot en Thomas Morzewski al enkele jaren lang de Rumbaristas. Zowat het strafste en het meest exotische spul uit het Antwerpse sinds Think of One. Volgende week zaterdag op 27 juni staan ze te blinken op het feest in het park in Brugge. Deze Rumbaristas.

Dafer Youssef of Beauty and Odd. De oetspeler samen met Ambrose Akinmusri op trompet en Aaron Parks aan de piano. Dafer Youssef, de man verliet Tunesië toen hij 18 was, ging studeren in Wenen en verhuisde naar New York, waar hij vrienden werd met Wayne Shorter en Herbie Hancock. Over 2 weken staat de oetspeler op de openingsavond van Brossella, het jazz- en urban ethno-festival aan het Atomium in Laken. Hij stelt er op vrijdag 3 juli zijn nieuwe project voor Shiraz, Dafer Youssef. Ook de 2 dagen nadien, zaterdag en zondag, zijn op Brossella weer absoluut de moeite. Alleen al omwille van dit duo op zaterdagmiddag, gitarist Rob Luft en zangeres Elina Dooney. Een gitarist en een zangeres op drift tussen folk, jazz en global. Rob Luft en Elina Dooney.

Boyara, Encantada de Agua. De weldaad van het water in het hart van het Amazonegebied. Muziek van onze gids ter plaatse Amaro Freitas. De Braziliaanse pianist en componist met zijn zwarte kapsel speelde vorige zomer een concert op Jazz Middelheim. Over 2 weken zit hij op de Theater Stage, het grote podium van het Brossella Festival in Laken. Zondag de 5e juli. Ook deze band rond Florian de Schepper, Anouk Sangchuk en Joël en Ousmane Diarra speelt dit jaar een concert op Brossella, deze Bamako Express.

bijzonder warm gekleurde Afrikaanse muziek met een Vlaamse titel, Leeuwendonk. Het kwam dan ook uit Ode aan de Merode. Joël en Ousmane Diarra, percussie en balafoon, samen met Anouk Sangchouk, viool, en Florian de Schepper, gitaar. Samen zijn ze Bamako Express en de 4e juli kunt u hen live meemaken op Brossella in Laken. Brossella Jazz and Urban Ethno is een festival voor jong en oud. Dat is altijd zo geweest. En de kinderen hebben zelfs hun eigen podium nu opgeëist. De Children's Corner. Daar spelen dit jaar onder meer deze mensen, Twanne Thijs en de West-Afrikaanse snarenmeester en zijn vriend Zuriate Kone.

Eight Pearls, een fragment uit Loop Tales, een nieuw album voor Camille Elbacha en Naguib Shanbezadeh. Een pianist en een percussionist met in het ene geval Libanese roots en in het andere geval Iraanse wortels. En ze staan volgend weekend samen in Flagey in Brussel voor het festival van Muziek Trois. Dat is de Clara, langs de andere kant van de taalgrens bij RTBF. Dit is nog eens dat Iraans-Libanese duo, volgende week dus in Brussel aan het werk in Flagey, Camille Elbacha en Naguib Shanbezadeh.

Camille Basha en Naguib Shanbezadeh. Volgende week zaterdag is het duo aan het werk in Studio 1 van Flaget op het festival Muziek 3. En dan onze keuze van Clara van vorige week, Journey to the Unknown. De Ghanese Gentenaar Nana Osei Twumbarima. Hier in een track met Nicola Mortelmans op de sitar. De nieuwe keuze van Clara komt van jazzcollega Joris Prekler. Joris tipt ons het werfalbum Oh Innocent Heart van de gitarist Haroun Iqbal en zijn band Iknovara. Een jazzquintet is dat met gitaar, maar met de sarot erbij van Asad Kizilbash. Asad speelt een fretloos snaarinstrument van de Hindoes. Zitten we net zo goed in de global music als in de jazz. De keuze van Clara, deze band Iknovara.

0: Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Sarot van Asad Kizilbash, de elektrische bas van Jeff van Steenbergen en de gitaar van Haroun Iqbal. Honey for Zizou, een track op het werfalbum van het quintet Iknovara. Oh Innocent Heart, de nieuwe keuze van Clara. Deze Invocation al Laurel is een tekst uit 1919 van Federico Garcia Lorca. En de muziek is zo goed als nieuw, die komt van Mirdin de Kouter. De Sonetos del Amor Oscuro op volume 2, hun tweede album met werk van de Spaanse dichter, muzikaal bewerkingen van de Spaanse dichter Federico García Lorca, Secretos de Melancolía.

De Sonetos del Amor Oscuro, Stijn Kuppes, cello, Stefan Bracaval, fluit en Myrdin de Kouter, gitaar. Poëzie van Federico Garcia Lorca en de zang van Helena Casella. Dit was Invocación al Laurel. Dit is een uitgepuurde versie van dat kwartet en ze hebben deze muziek uit bij Wesp, het label gelinkt aan het Merode Festival. Stijn Kuppes en Myrdin en Zielenspijzen. Dat is een fragment op een nieuwe uitgave, The Sound of the Abbey. 13 artiesten of combinaties van artiesten laten zich inspireren door de stilte en de sfeer van de Leuvense abdij van het park. We laten twee fragmenten horen. Om te beginnen, een van Myrdin en Stijn Kuppes. Zielenspijs.

Als de tuin de winter in slaap wiegt. Accordioniste Barbara Ardenois en haar vriendinnen uit Finland en Zweden, Triveni. En daarvoor Ziele Spijs, Stijn Kuppes in duo met Myrdin de Kouter. Twee fragmenten waren dat op de nieuwe uitgave The Sound of the Abbey. Het album met 13 tracks van verder nog Andries Bone, Cabal en Train is enkel te koop aan de ingangsbalie van de abdij van het park in Leuven. De 4e juli zit Barbara Ardenois met Triveni trouwens op Gooikoorts, het festival van Gooik. Andere namen op de affiche van die 4e juli zijn de Brit Seth Lakeman, het jonge duo Talas en deze Canadese band rond Brandon McLeod en Adrian Glynn, The Fugitives.

0: Ontario, lay me by my mother's side.
1: Een van de trench songs van het Canadese kwartet The Fugitives. Het kwartet heeft 20 jaar op de teller, speelde al shows op Glastonbury en staat de 4e juli op, iets bescheidener, Gooikoorts. Nog in Gooik kunt u op zondag 5 juli dit duo aan het werk zien en horen. Gitarist Florian de Schepper, alweer, en accordeonist Pablo Golder, samen Lugaroo.

The Butcher Boy, Findus, het duo Emma Koopman en Thomas Hosten. Ook de 5e juli live aan het werk op Gooikoorts. En daarvoor zat Riki Tiki Tavi, een track van het gitaar- en accordeonduo Lugaroo, ook die dag aan het werk op Gooikoorts. Einde augustus komt er nieuw werk aan van deze band Lamb Chop, de band van Kurt Wagner uit Nashville, Tennessee. Wagner, met zijn eeuwige pet en zijn grote bands, werkt samen aan de nieuwe songs voor het nieuwe album Punching the Clown, samen met Andrew Broder, songwriter en producer uit Minnesota. Samen hebben ze dit nieuwe nummer gemaakt, Weekend, nieuw bij Lamb Chop.

Ancient Future, de band rond Matthew Mumford. Dat was een van de bands die een halve eeuw geleden al in de weer was met Global Fusion. Westerse en Oosterse elementen in een mix met pop, rock, reggae en jazz. In april verscheen het nieuwe album Purple Spirit, opgedragen aan Zakir Hussain, percussionist bij John McLaughlin en bij Shakti. Voor deze East of the Sun werkte de band ook samen met Paul McCandles op Hobo. Straks zijn er Valkenaars en Van Hout hier op Clara met muziek van Alabaster de Plume, Velio Tormis, Wanderwelle, The Deruti Column en Joan as Policewoman. Dit is nog Tarantas Alap, nog een track op dat nieuwe album van Ancient Future, de band van Matthew Mumford. Een fijne avond nog hier bij Clara.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is officieel een hittegolf in ons land en dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar, vorig jaar was de eerste ook eind juni. Ook verschillende andere Europese landen worden getroffen door de hitte. Heel wat mensen zoeken daarom open water op om te gaan zwemmen. Maar het voorbije weekend zijn verscheidene van die zwempartijen fataal afgelopen. Zo zijn in het noordoosten van Spanje 3 tieners om het leven gekomen toen ze gingen zwemmen in zee. Ze kwamen in de problemen door de sterke stroming en verdronken. In Duitsland zijn dan weer 3 zwemmers vermist na een zwempartij in de Rijn. Volgens de politie onderschatten heel wat mensen ook daar de stroming. En ook in het zuidwesten van Frankrijk overleed een tiener bij een duik in de Dordogne. Ook hij zou meegesleurd zijn door de stroming. En in Nederland overleed een vrouw van 42 in een rivier nadat ze enkele kinderen uit het water gered had. Haar lichaam is intussen geborgen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt omdat ze de zogenoemde grote spiegelvijver aan het Lincoln Memorial Monument hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van die vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen is de verf losgekomen en kleurt de vijver ook groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd, volgens Trump, vanwege vandalisme. Een van de mensen die nu werd opgepakt is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. Over een uurtje beginnen de Rode Duivels aan hun 2e groepswedstrijd op het WK voetbal. En zo net is de opstelling bekendgemaakt. Tom Boudeweel, jij bent voor ons ter plaatse en jij weet meer, hè?
1: Dat klopt. En de grote verrassing is natuurlijk wel Romelu Lukaku. Dat is de diepste spits. Hij is klaar, oordeelt de bondscoach. Ook al heeft hij dat gisteren op de persconferentie toch een beetje anders gezegd. Het is een van de 4 wissels die de bondscoach heeft doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Egypte. Salemaker staat op de flank, waardoor Trossard naar de linkerkant verhuist ter vervanging van Jeremy Doku. Op het middenveld is het Tielemans, Kevin De Bruyne en Raskin in de plaats van Onana. En in de verdediging komt De Kuiper in de plaats van Kastanje. Het is een belangrijke wedstrijd voor de Rode Duivels die absoluut moeten winnen tegen Iran. En vandaar misschien noodbreekt wet Romelu Lukaku diep in de spits.
0: Tom, dankjewel. En Rode Duivel Yuri Tielemans beseft dat een overwinning nodig is vandaag. Maar extra druk is er niet.
2: We zijn eigenlijk heel rustig in ons hoofd, maar we beseffen wel dat wij moeten winnen. Maar ik denk het feit dat die eerste wedstrijd achter de rug is, dan is iedereen wat rustiger in zijn hoofd. En ja, gewoon klaar om een goede prestatie neer te leggen en hopelijk overwinnen.
0: En nog op het WK heeft Spanje zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Spanjaarden wonnen hun 2e groepswedstrijd makkelijk van Saudi-Arabië met 4-0. Dankzij deze zege staat Spanje voorlopig alleen aan de leiding in groep H. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Het Italiaanse passepartout-duo Nicoletta Favari en Christopher Salvito hier op een album Pieces from Places. Ze reizen de hele wereld rond en maken overal opnames zowat. Hier was dat in Roma, een stad in het zuiden van Finland. Daar is het nu ietsje frisser dan bij ons. Joan as Policewoman die gaat deze dagen helemaal terug naar de bron, naar haar debuutalbum Real Life uit 2006. Nu 20 jaar en 12 albums later vindt ze de tijd rijp voor nieuwe arrangementen van die nummers, ouder, wijzer, milder en vrijer. Maar toch gaat ze nog eens naar het postkantoor met een handgeschreven brief en een cassettebandje om op te sturen naar een man in het buitenland op wie ze toen verliefd was. Alles komt terug.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Clara, live.

Een nieuwe pianobewerking van een wereldhit van de pas met veel tamtam getrouwde Dua Lipa, Be The One, haar doorbraak-single, lang geleden geschreven door Lucy Taylor en Jack Tarrant, over vechten voor een relatie die op springen staat, opnieuw onder de loep genomen door Paulette Verlee. Een voorproefje uit het nieuwe album dat ze voor dit najaar aan het gaarstomen is, onder de noemer Figuur Humain. Tujiko Noriko is al klaar met haar zesde album voor Edition Migo. Dat heeft ze vorige vrijdag gereleased, Pon, opgedragen aan haar doofgeboren kat die ze als kitten adopteerde en ondertussen al in de kattenhemel is. Met hier ook flarden uit het Japanse kinderliedje Boku wa Obaka Dazo, Ik ben een spookhoor en voorzichtige Franse rap.

Mm-hmm.

Boku wa Obake. Ik ben een spook, Tujiko Noriko als de buitenstaander. Ze woont al heel lang in Parijs als Japanse. Aanwezig, maar tegelijkertijd onzichtbaar. Dwalend tussen meerdere culturen en talen. Als er eentje jarig is, loopt dat allemaal kriskras door elkaar. En de kat blijft ook postuum spinnen. Dat wekt hoop in een wereld in wanorde.

0: Hirt, ijam a harragad havadon. Kijk.
1: Kisu Misu Pussycat van de Estse componist Veljo Tormis, een specifiek puzzelstukje uit zijn koorcyclus Vepsa Rajat uit 1983. Een traditional van de Vepsen, een heel klein, quasi-vergeten Fins-Oegrisch volk dat traditioneel leeft in de regio's ten oosten van Sint-Petersburg en rond het Onega-meer in Rusland, platgewalst door assimilatie. Dat is een Russische traditie, dat platwalsen. Maar als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel.
2: De kat.
3: Tell me all about it.

Daniele De Picciotto, samen op Cat Patrol met Few, de Japanse postpunk-legende Hiromi Moritani. Ze zijn Mute-labelgenoten en al heel lang vriendinnen. En tracks samen zijn compromisloos als een kat. Volgen is de boodschap. Dit album van hen heet Paper Masks. En de release daarvan liep synchroon met De Picciotto's nieuwe duo-album met haar maatje Alexander Hakke. Sinds kort hebben zij samen een eigen huis met een volgroeide tuin, een plek onder de zon aan de rand van Berlijn. Voor muzikale nomaden is dat een hele stap. Lichtung.

Hoe behoud je je identiteit, cultuur en taal als je moeder aarde naar de kloten helpt met vlaggengezwaai en nationale hymnes, gaan we er niet geraken. Volgens de ontheemde Duits-Turkse componiste en zangeres Alef Lenz, een drone-versie van haar nummer Mother Tongue, waarvoor ze een beroep deed op producer James Anthony Shaw. De zomer is ondertussen echt begonnen met de zomerstormen en al. En daar heeft de Letse componist Peteris Vask zijn zomerliederen voor bedacht. Zijn strijkkwartet nummer 2 uit 1984, toen Letland nog platgewalst was door de Sovjet-Unie. Een verstikkende tijd waarin de overheid strikte censuur oplegde aan de kunsten. Experimentele, avant-gardistische muziek werd toen ook nog gewantrouwd en religieuze of expliciet nationalistische thema's waren verboden, maar Vasks vond, net als veel van zijn landgenoten, een uitweg in de natuur. In de Letse cultuur is met name de zonnewende in de zomer diep spiritueel geworteld.

Een ode aan de Letse identiteit en spirituele vrijheid vermomd als een onschuldig stuk over het jaargetijde. Het eerste deel uit het tweede strijkkwartet van Peteris Vasks met als ondertitel Zomerliederen, in feite gecamoufleerde protestmuziek van een ecologisch geëngageerd componist. Matthew Young is een grafisch ontwerper van beroep, maar een liefhebber van muziek in hart en nieren. Hij bracht als jongeman twee albums uit in eigen beheer in 1981, Recurring Dreams, en daarna ook Traveler's Advisory, jaren later opnieuw uitgebracht door Drag City. En daar pakten ze vorig jaar ook uit met Undercurrents, nog 8 pareltjes. Het is een heel eigen universum met een kwetsbare stem uit de 1000. The Summer Girls van Matthew Young.

Catch for Summer van de Durity Column. De band rond gitarist Vinnie Riley. In augustus wordt hij, als alles goed is, 73. Maar dat zou je hem niet meteen geven. Paul Jambers en Paul McCartney zien er stukken frisser uit. Maar die huppelen consequent elke dag een tijdje. Dat schijnt te helpen om heel waardig ouder te worden. Dit is het Amsterdamse collectief Wandervelle met een klankreflectie op de klimaatcrisis en de verwoestende impact ervan op onze kustecosystemen. A spectral albatross.

klanken tappen met Mike Cooper, al heel zijn leven een onbevreesde muzikale ontdekkingsreiziger. Hier liet hij ons onder meer de roodrug honingvogel horen, de scarlet-backed flowerpecker, een Aziatische zangvogel, jaren geleden opgenomen toen hij artist in residence was op Pulau Ubin, een klein eiland tussen Singapore en Maleisië, dat krioelt van de vogels en de insecten waar mooie muziek in zit. Robert Hornstein is een componist uit Brooklyn die hier zijn oor laat vallen op de Great Marsh, een kwetsbaar ecosysteem aan de noordkust van Boston, de troost en de stilte van een fragiel pastoraal landschap gevangen door vierstrijkers.

Alicia Wang, Yoshi Hayashi, beste Tiknas Midori en Jacques Lee Wood in het slotdeel uit The Great Marsh, een ecologische compositie uit 2016 van Robert Hanstein, een nieuwe opname die op 12 juni verscheen bij New Focus Recordings onder de noemer Horizon Line, het derde portretalbum van Hanstein met strijkkwartetten van de voorbije 10 jaar, de horizon niet als mooie achtergrond bij het aperitieve, maar als het punt waar de directe omgeving het oneindige ontmoet en het bekende overgaat in het onbekende, de horizon die ons allen oriënteert. Bij violist Vadim Glusman zijn Bach en Silvestrov de ankerpunten.

Voor hoop, troost en een gevoel van balans in een woelige wereld zoekt violist Vadim Gloesman het op dit nieuwe album in de richting van Bach en Silvestrov, zielsverwanten, mee verklankt door leden van het ensemble Compass Resonance, het Boulder in Colorado onder leiding van de Servische pianiste Mina Gajic. Na deze Bach-hommages van Silvestrov kan ook Béla Bartók niet achterblijven vandaag. De klavecinist is hier, Justin Taylor.

Emma's Videoshop. Het Britse Neil Cowley trio. Ze gaan ongegeneerd op de schouders staan van Bach en gebruiken zijn muziek als een creatieve springplank voor een heel eigen tuimeling. Met das wohltemperierte klavier kan je vele kanten uit. Dat laat de Roemeense pianiste Aurelia Vizovan hier ook horen op een album van mezzosopraan Colin de Tilleuil.

De voortdurende beweging van het spinnenwiel verhindert echte vooruitgang. Colin de Tilleuil en Aurelia Visova, gevangen in Frans Schubert's Gretchen am Spinnrade. Bach en Schubert deelden dezelfde ambitie: afwezigheid hoorbaar maken, een lege plek in een bos waar de tijd stil lijkt te staan. Het duo Ebano benadert Frans Schubert als een meer levende stem, fragiel, rusteloos en open voor transformatie.

Een persoonlijke dialoog met Frans Schubert's Winterreizen van het duo Ebano uit een album Dier Frans, waarbij Schubert's muziek wordt geherinterpreteerd met klarinet, doedoek, toetsen en elektronica, inventieve herwerkingen die een nieuw perspectief bieden, geen reconstructie van het verleden, een handleiding voor mensen in transitie naar welke bestemming dan ook. Bij Alabaster de Plume is Palestina altijd top of mind, ook op WK-avonden. I play a role in it and I know.

Duke Ellington's Come Sunday, opnieuw geverfd door trompetist en componist Dave Douglas met zijn All-Star Gifts Quintet, een liefdevol arrangement waarmee ze in april hun jongste album Transcend openden, uit bij Douglas' eigen label Greenleaf Music, onder de noemer Elke dag is een geschenk. Straks hier op Clara in Rad Midnight bij Lee Steppen, onder meer muziek van rietblazers Lee Konitz en Jimmy Jufri, maar eerst nog zinderende powerpercussie van Michael Gordon, deel 2 uit zijn Field of Vision, uitgevoerd door het University of Michigan Percussion Ensemble en vorige week uitgebracht bij Cantaloupe Music. Zeer herkenbare klanken voor buurtbewoners van festivals in opbouw waar muziek in zit. Dank voor het luisteren vandaag en graag tot op weer een nieuwe dag.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun tweede groepswedstrijd tegen Iran. Peter van den Bemt vanuit LA. Hoe doen de Duivels het?
1: Niet goed, dat is de pijnlijke conclusie na de eerste 45 minuten. 0-0 nog altijd en het had nog erger gekund. Want een knappe redding nodig van Thibaut Courtois bij een grote kans van Kanani. En een doelpunt afgekeurd na een ingestudeerde vrije trap van de Iraniërs. Taremi voornipt buitenspel. Twee keer ontsnapte de Duivels die wel de hele tijd de bal hebben. De hele tijd aanvallen, maar nauwelijks gaatjes vinden in het blok van de Iraniërs. Veel te veel door het centrum voetballen. Te weinig tempo kunnen ontwikkelen. Te veel afval ook in het aanvalspel. Een paar momenten zijn er wel geweest met de Bruyne, de Kuiper. Ballen die afgeblokt zijn en twee goede reddingen van doelman Beiran vond op pogingen van Tielemans en de Kuiper. Maar alles bij elkaar toch opnieuw een zeer teleurstellende eerste helft van de Belgen. En kijken of ze na de rust het verschil kunnen maken en de noodzakelijke drie punten kunnen pakken. Voorlopig bij de rust 0-0 België tegen Iran.
0: Peter, dankjewel. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest. In Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
2: Het enthousiasme maakte hier in Diest al snel plaats voor nagelbijten. Grote teleurstelling ook bij het doelpunt van Iran. En dan toch opluchting omdat het afgekeurd werd voor buitenspel.
3: Ja, ik snapte het eigenlijk niet zo goed. Ik ga heel eerlijk zijn. Maar ja, ik was blij dat hem afgekeurd was, ja.
4: Toen was ik wel even aan het bibberen. Toen dacht ik moet dringend bier gaan halen.
2: Het oordeel van de supporters hier is tamelijk streng.
3: Ik vind dat ze niet zo goed spelen. Ik hoop dat ze de spirit vinden, ja.
5: Nee, heel goed, hè. Nog geluk met de afgekeurde goal. Ja. We zullen zien, tweede helft beter misschien, hè.
4: Moeilijk. Spannend, eigenlijk. Het is een beetje teleurstellend. Ik had nog iets meer power en pit verwacht dan dit. Dus.
2: Maar ze blijven er wel in geloven.
0: In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. En de Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
7: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
6: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En tennisicoon Serena Williams gaat deelnemen aan het enkelspel op het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse maakte onlangs al haar comeback in het dubbelspel en heeft nu een wildcard gekregen om ook deel te nemen aan het enkelspel. Williams is intussen 44 en won in het verleden al 8 keer het toernooi van Wimbledon. Haar laatste deelname was 5 jaar geleden. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Midnight met Lies Steppen. Goedenavond, welkom. We gaan vanavond luisteren naar rietblazers Lee Konitz en Jimmy Giuffre. Dit verscheen bij het Amerikaanse label Candid. Jimmy Giuffre Music for people, birds, butterflies and mosquitoes. Niemand wordt uitgesloten dus. Een plaat uit 1972. En ook werk van Lee Konitz uit Tanner Lee, ook uit de 70s, uit 1976. En we gaan zelfs wat verder terug in de tijd, zoals u dat van ons gewoon bent op zondagavond met pianist Bill Evans live at Town Hall in New York in 1966. Dat is voor straks. Eerst Tanner Lee, dat wil zeggen Lee Konitz. Hij overleed op zeer hoge leeftijd in 2020, hij was 93 jaar. En hij was piepjong begonnen, dat betekent dat hij decennia lang muzikale wijsheid vergaard heeft. Hij was een sleutelfiguur in de cool jazzbeweging van de jaren 1940 en 1950. Hij werkte nauw samen met pianist Lenny Tristano toen. Die ontmoeting was belangrijk en zou dat ook blijven. Hij leerde van Tristano om te improviseren met intuïtieve, ritmisch verschoven lijnen in plaats van met vaste licks. Hij speelde mee op Birth of the Cool van Miles Davis. Hij speelde met Tristano een soort van free jazz avant la lettre en met Mingus en zoveel anderen. Hij was een vrije denker. Hij vond het keurslijf van de bebop niet per se nodig. Hij was onvermoeibaar in zijn experimenten en dat maakte hem zeer interessant, want zijn stijl en evolutie, dat was gewoon altijd in beweging. Deze plaat is bijzonder omdat hij eerst en vooral tenorsax speelt in plaats van alto. Dat was eerder uitzonderlijk. Samen met pianist Jimmy Rolls en bassist Michael Moore. Dit is Lady Be Good.

Lee Konitz op tenorsax hier, Jimmy Rolls op piano en Michael Moore op contrabas. Aan de haal met een aantal standards. En die plaat heet natuurlijk niet toevallig Tenor Lee. Hij speelt vloeiend en lyrisch, alsof hij nooit anders gedaan heeft dan tenorsax spelen, alsof hij een geboren tenorman was. En daarom is dit een intiem melodieus juweeltje. Het wordt vaak geprezen als een van zijn meest onderschatte werken. Dat willen we u graag laten horen vandaag. Wat hem ook bijzonder maakte, Lee Konitz, hij bewaarde een soort van ludieke, zelfs een beetje naïeve relatie tegenover zijn instrumenten. Hij had vernieuwende opvattingen over die standards uit de swingperiode en dat zet natuurlijk zijn kwaliteiten als improvisator nog extra in de kijker. Handful of Stars.

En dit was natuurlijk Jimmy Giuffre, The Waiting. Jimmy Giuffre 3, dat is Jimmy Giuffre op klarinet hier, Kiyoshi Tokunaga op contrabas en Randy Kay achter de drums op een album dat Music for People, Birds, Butterflies en Mosquitoes heet uit 1972. Giuffre had in de jaren 50 een hele race prachtplaten uitgebracht, maar ineens leek hij er genoeg van te hebben en hij stopte gewoon met opnemen. En zo focuste hij zich 10 jaar lang alleen maar op live spelen. En op deze plaat was hij ineens terug in de studio, wij blij en fris dat dat klonk. Dit is Mosquito Dance.

Bij Jimmy Giuffre lag de klemtoon op samenspel, heel gesofisticeerde muziek waarin iedereen de ruimte krijgt. Daarnet Mosquito Dance, misschien is het dat ook wel wat die muziek zo'n warme vibe geeft. Hij speelde een belangrijke rol in de cool jazz van de West Coast in de jaren 50. Giuffre, daarvoor was hij begonnen als arrangeur voor Woody Herman. Hij legde zich later toe op wat hij noemde blues-based folk jazz. En dan is er in die richting zijn overbekende stuk, het is een soort van Jimmy Giuffre hit zou je kunnen zeggen, The Train and the River. Dat heeft ook een belangrijke rol in de prachtfilm, echt de moeite waard als u die nog niet gezien moest hebben, de concertfilm over het Newport Jazz Festival, Jazz on a Summer's Day. Daar is die Jimmy Giuffre hit de soundtrack bij. Wat hij deed had sowieso een grote kamerjazz flavor. En dit is muziek uit 1961 die opnieuw werd uitgebracht en in de vitrine gezet door Manfred Eicher, de labelbaas van ECM Records. Hij deed dat begin de jaren 90 en het is dankzij hem dat deze muziek een renaissance kende. Maar die muziek bestond dus wel al 30 jaar. Giuffre speelt hier klarinet, Paul Bley op piano en Steve Swallow op bas. Ze zoeken hier een nieuwe vorm en tonaliteit, zoals ze het zelf zeggen, en dit klinkt tijdloos. Je zou kunnen zeggen Jimmy Giuffre in zijn meest abstracte vorm.

Wat een mooie line-up. Jimmy Giuffre op klarinet of tenorsax, Jim Hall op gitaar, Mel Jackson op vibrafoon, John Lewis op piano, Percy Heath op contrabas en Connie Kay op drums. Live at Music Inn in Lenox in Massachusetts. We zijn hier in 1956 in de zomer. Jimmy Giuffre hier dus samen met de Modern Jazz Quartet. Hij als rietblazer die zorgde voor een soort van moderne injectie in die muziek. Hier horen we muziek uit 1959, Lee Konitz meets Jimmy Giuffre, de titel zegt het helemaal. En dit klinkt een beetje Third Stream, met arrangementen voor veel saxofoons, met ook Warren Marsh in de rangen. Ergens met invloeden van bop en klassieke muziek tegelijkertijd, When Your Lover Has Gone.

Come Rain or Come Shine, de Zweedse zangeres Monica Zetterlund met Bill Evans op piano, Chuck Israels speelt contrabas en Larry Bunker drums, muziek uit 1964. Dit zou een van haar beste opnames zijn, ze was in goed gezelschap, zoveel is zeker, met dus de grote Bill Evans hier in een begeleidende rol. Hier horen we hem opnieuw, Bill Evans, nu wel zelf volop in de schijnwerpers live at Town Hall. Hij heeft veel live platen, maar dit hoort wel tot het beste. Hij draagt dit concert op aan zijn vader, qua intensiteit kan dat tellen natuurlijk. Zijn vader was 3 dagen eerder overleden. Hij speelt straks ook een stuk met deze titel In Memory of His Father, Harry L. Evans, 1891-1966. Een mooi voorbeeld van hoe uit groot verdriet ook grote schoonheid kan komen.

En dit was Beautiful Love, live at Town Hall. Deze standard na het stuk dat hij speelde voor zijn papa die een paar dagen eerder was overleden op dat moment. We hoorden Bill Evans live at Town Hall. En dit moet u ook gehoord hebben, dit is een belangrijke plaat. Een live set die opgenomen werd in New York in 1959. Hier hoor je Lee Konitz en Warren Marsh samen met het Bill Evans trio van toen. Dus Bill op piano, Jimmy Garrison op bas en Paul Motion op drums.

You Stepped Out of a Dream, Lee Konitz op altsax, Warren Marsh op tenorsax, Bill Evans op piano, Jimmy Garrison op contrabas en Paul Motion op drums, Live at the Half Note, een opname uit 1965. Hier horen we Jimmy Giuffre op klarinet, Bob Brookmeyer op trombone en Jim Hall op gitaar. Ze namen samen dit album Western Suite op in 1960 en dit heet Topsy. Tof om de zondagavond mee af te ronden. Geniet ervan, maak er een zachte nacht van en bedankt voor het luisteren. Bye bye.

0: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten Belgen de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayram Vant werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde een kwart van de wedstrijd met zijn tienen, na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: En Rode Duivel Romelu Lukaku stond dus verrassend in de basis vandaag, maar ook hij kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop dan ook teleurgesteld.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we veel kansen, maar dat gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op heel wat plaatsen in ons land waren de voorbije avond opnieuw ook grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant waren supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
3: Ik denk 2-1.
4: Ik verwaag toch redelijk wat doelpunten deze keer.
5: 3-1.
6: In de vooravond alleen maar optimisme hier in Diest. Zeker 1500 mensen waren komen opdagen, maar al snel was het nagelbijten. Iedereen hield de moed erin. In de tweede helft zou het beter gaan. Veel kansjes, maar het doelpunt viel niet. En de rode kaart voor Nathan Ngoy hielp ook al niet.
7: Terecht rood en we kunnen geen goal maken. En ja, simpel. Je moet kunnen scoren voor te winnen, zeggen ze altijd. Hè. En dat gebeurt vandaag niet.
5: Veel kansen en niet afmaken.
6: Na afloop waren veel supporters hier veel minder spraakzaam. De teleurstelling was merkbaar. Ze wilden niet veel meer zeggen.
8: Dank u.
9: Niet.
10: Jammer.
11: Beetje teleurgesteld, ja.
6: Ook deze studenten hadden hun avond opgeofferd om te supporteren.
8: Ik had veel meer verwacht van de Belgen, maar kijk. Morgen hebben we uw examen en dat gaat nu veel minder goed gaan. Hè. We hebben speciaal minder fysica geleerd voor de Rode Duivels, maar kijk eens aan. 0-0.
6: Maar ondanks alles start de DJ hier de muziek op de markt en kan er toch nog gefeest worden.
7: We dansen nog altijd, we blijven dus voor de Belgen supporteren.
8: De wedstrijd was echt niet zo goed, maar plezier maken mag altijd. Hè.
0: In Bolivia zijn 6 mensen om het leven gekomen bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit moment een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land. Met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het voorbije weekend ook de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. En in Frankrijk wordt code rood, de code roodwaarschuwing voor hitte, nog verder uitgebreid. Ze geldt de komende dag voor bijna 50 departementen, dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het de komende dag de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
12: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
13: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, voor de plus vulnerables, on les aide.
12: Macron zei, laten we op elkaar letten. En wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En dan nog het weer. Vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. De komende dag opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op 14nieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: de zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
1: Doe maar, ja.
0: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
1: Ah, maar dat is het geheim van sportzotie.
0: Meneer is een kenner.
1: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
0: My firm.
2: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Motorpech in Nice.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.